0: al gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn twee personen gewond geraakt en één persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar één persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Na anderhalve maand werkzaamheden gaat de Erasmusbrug in Rotterdam weer open voor automobilisten. Tijdens de werkzaamheden is het wegdek op de brug vernieuwd. Vanaf 4 uur morgenmiddag kunnen automobilisten weer gebruik maken van de brug in beide richtingen. Het wegdek van de noordkant van de brug richting Rotterdam-Zuid is vernieuwd. De brug was in tegengestelde richting ook afgesloten voor autoverkeer om daar de fietsers overheen te laten rijden. En voedselwaakhond NVWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. In zijn woning en kantoor werd voor tienduizenden euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijke voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht of geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. En bij een explosie in Huizen zijn 2 personen gewond geraakt en 1 persoon wordt nog vermist. De explosie vond plaats rond de klok van 1 uur in een woonhuis. Direct daarop brak er een grote brand uit. 12 woningen zijn per direct ontruimd. Het Urban Search and Rescue Team is nog op zoek naar 1 persoon die zich in de woning zou bevinden. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht, zo meldt NH Nieuws. Het USOR-team is er speciaal op getraind om een gebouw te kunnen stabiliseren en te kunnen zoeken ondanks instortingsgevaar. En Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoger beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achtte toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. Die moesten bepaalde Google-apps op hun telefoon installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem Android. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten, waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al miljarden boetes opgelegd voor overtredingen van de concurrentieregels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en is het droog bij een minimum van 12 graden. Morgen is het droog met flink wat zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: beperkingen in de materieel inzet en rijden bussen. Dat duurt waarschijnlijk tot maandagavond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landskronenland had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze het maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer, het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landskundeland had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over je jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer, het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hier loopt de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: A27 Breda-Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda-Tilburg, door een ongeluk bij de Reeshof, 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en de Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond en Post tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landskerland had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden tot 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en een doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer, het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweer en Kelp en Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoop het Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesdoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De provincie Zuid-Holland heeft een plekje bij het dorpje Kruisweg bij Blijswijk definitief aangewezen als locatie voor windmolens. Dat is een van de 3 overgebleven plekken. De gemeente Landskerland had ze alle 3 afgewezen. De turbines moeten 190 meter hoog worden, zo hoog als de Euromast. Volgens de gemeente komen ze te dicht bij bewoning te staan en dat gaat leiden tot overlast. Ook kunnen daar dan geen huizen meer gebouwd worden. In ruil voor de komst van de windmolens heeft de provincie toegezegd dat er op Blijzo West nu 5000 huizen mogen komen. Die locatie was eerst ook in beeld als mogelijke plek voor windmolens. Een van de kandidaat-wethouders van de gemeente Rotterdam ligt onder vuur. Mirjam Harika zou volgende week benoemd moeten worden, maar er is kritiek op haar voordracht. Ze is nu nog topambtenaar bij de gemeente. In het AD verscheen een artikel over jarenlange verziekte en onveilige werksfeer op haar afdeling. Maar er is ook kritiek op haar functioneren omdat ze maar niet opgelost krijgt. Ook de gemeentelijke ombudsman heeft een brief gestuurd naar de raad met vraagtekens over de kandidatuur. Oppositiepartijen Leefbaar en ChristenUnie willen een extra raadsvergadering houden voordat volgende week de hoorzittingen met de nieuwe wethouders plaatsvindt. Het is maar de vraag of dat ook nog lukt, omdat het zo kort dag is. De uitbraak van het Hantavirus is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorbij. Wereldwijd zijn er 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. Het Hantavirus brak uit in april op het Nederlandse cruiseschip de Hondius, nadat passagiers hadden meegedaan met een vogelspot-excursie in Argentinië. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het schip kwam in Rotterdam te liggen en de opvarenden zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels is iedereen weer naar huis. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finale. Spanje was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Er waren 2 doelpunten van Oyarzabal. Portugal won met 2-1 van Kroatië. De Kroaten stonden al 20 minuten voor tijd voor. Dankzij een strafschop van Ronaldo en het doelpunt in blessuretijd van Ramos kwamen de Portugezen op voorsprong. Een gelijkmaker van Kroatië, heel diep in blessuretijd, werd afgekeurd. Het weer, periode met zon en droog tot 21 tot 22 graden. Morgen veel zon, droog, ietsjes warmer. Het wordt dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem 4 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Ja, leuke single deze. De nieuwe van Amar. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over de klok van 12 uur. En daar gaan we dan weer. Het is zondag 21 juni.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dat gaan we weer zeker doen, vrienden van het Nederlandstalige lied. Wij Houden Het Hollands. We zijn weer live op de zenders. Zeker. En we doen dat via Drechtstad FM. 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor de Groot Dordrecht natuurlijk. We zijn live. Natuurlijk ook bij Atos Radio. Ook alle luisteraars daar een hele goede middag. Merve Radio voor Hardingsveld. En natuurlijk Hardingsveld Giessendam. En we hebben natuurlijk RCV Ridderkerk. Nou, wij houden het Hollands natuurlijk, waar de Nederlandstalige artiesten stralen. En Gerard Paltz, hij is vandaag gekomen zonder Jaman. En Marco Kraat, hij is vandaag zonder, ja, Lange Frans. Maar we hebben ze wel in de studio, want dat gaan we zeker niet voorbij laten gaan. We hebben leuke gesprekken zo dadelijk en leuke muziek van hen.

0: Hij draait al een tijdje mee, maar het is toch een lekker nummer deze van Glenn van Doren. En dat was die met Als ik jou niet bij me heb. Ja, we zijn weer helemaal gesetteld in de studio van Wij hadden het Hollands natuurlijk hier in Papendrecht. En aangeschoven zijn niet minder dan Marco Kraats. Marco,
1: hallo, goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
1: Dankjewel, ik mag komen, dankjewel.
0: Ja, een van de festivalartiesten noem ik jou altijd. Ja, want dat zit in jouw genen volgens mij, toch?
1: Enthousiasme en energie, ja, dat zit in mijn genen, ja.
0: Beetje ADHD, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Hé, hey, hoe zit je erbij? Gaat het goed?
1: Het gaat goed, ja. Ik mag niet klagen. Nee, het gaat goed. Lekker. Het is mooi weer. En ik voel me vrolijk. Dus ik ben zeer tevreden.
0: Volle agenda ook?
1: Ik mag niet klagen, ja. Elk weekend al wat. Dus,
0: wat zijn nou de leukste dingen die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Eigenlijk vind ik alles wel leuk. Ja, dat klinkt wel heel cliché, maar ik vind zelf een tentfeest vind ik zelf gewoon het leukste. Ik weet niet waarom, maar vind ik gewoon een mooie sfeer. En dan vooral een tentfeest als je s'avonds om 11 uur aankomt rijden, dat er echt gewoon damp eruit ziet komen.
0: Precies.
1: Vind ik vet. En ik vind, ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: De massa, dat vind je
1: leuk. Ja, dat gewoon de druppels naar beneden vallen, dat vind ik mooi, ja. Dat een geluidsman gaat klagen van, maak toch natuurlijk vies worden, weet je wel. Even het mooie theedoekje eroverheen, gewoon rammen. Dat vind ik vet.
0: Ja, Gerard, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Uit het verre Apeldoorn natuurlijk.
2: Ja, een stukje rijden, maar ja. Hebben we er graag voor over.
0: Nou, fijn. Ja, we hadden net buiten de uitzending met jou erover dat je een avontuur bent aangegaan in Curaçao.
2: Klopt, ja.
0: Maar je bent toch weer teruggekomen.
2: We zijn weer terug, ja.
0: Mist hij ons?
2: Ja, Marco. Ja. Ja, kom nou maar terug. Nee, we worden open oom ook. En kregen we dat. En de vergunningen waren heel moeilijk, dus we kwamen maar terug.
0: Ja, maar
2: zingen weer opgepakt.
0: Je hebt wel even lekker 4 maanden.
2: We hebben bijna 4 maanden daar gezeten. Ja, ja. Heerlijk.
0: Het is een heel ander leven, denk ik.
2: Jazeker, heel ander leven, ja. Echt, alles is lekker onder, zoals je denkt ook dat het is, zo is het ook echt. Lekker onder een palmboom.
0: En tranquilo.
2: Wakker worden, koffietje erbij, duik nemen, strandje, ander strandje, ja. S'avonds lekker zonsondergangetje.
0: Maar dat betekent dat je het artiest zijn. Ging dat door daar?
2: We hebben wel geadverteerd. We dachten wel van, we gaan daar ook een beetje optreden. Maar dan, je begint met nul eigenlijk daar. Mm-hmm. En dus het is helemaal opnieuw beginnen. Adverteren. We hebben er een optreden aan overgehouden in het stadion van Curaçao. Dus dat was wel weer heel leuk. Maar voor de rest liep het niet daar.
0: Nee. Je hebt een nummer opgenomen met je man. Daar gaan we zo dadelijk over praten. Maar eerst gaan we met jou beginnen, Marco. Een samenwerking ben je aangegaan met Lange Frans.
1: Ja.
0: En wie wil er nou niet met Lange Frans tegenwoordig, hè?
1: Ja, ik denk iedereen. Ja. Hij is flink actief. Dus,
0: Hoe ben je zo met hem in contact gekomen?
1: Nou, wij hadden een idee. We wilden graag een zomerliedje in een nieuw jasje steken.
0: Dan ben je bij hem aan het goede adres, toch?
1: Zeker. En van André Verduijm, Als de zon schijnt. Dat is natuurlijk best wel van de hand liggend.
0: Ja,
1: die was nog niet gedaan.
0: Dat is een rammer.
1: Ja, toen dachten we, nou, dan gaan we doen. En Maurice, de man die mij ook helpt en begeleidt, die hoorde daar een rapje in. En die zei van, ik spreek Lange Frans wel eens. Toevallig heb ik hem pas geleden geboekt. Ik ga hem even een appje sturen of hij het leuk vindt. En hij reageerde terug van, dat vind ik leuk, top. Dus daar was ik heel erg blij mee en aangenaam verrast.
0: Ja, gaaf man.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben er heel blij mee. En zeker omdat, ik ben zelf 34, maar toen ik wat jonger was, toen zong ik al zijn nummers mee. Voor mij was het echt wel een held eigenlijk.
0: Een boegbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Lange Frans, tezamen met Marco Kraats. We gaan hem doen, Marco.
1: Oh, leuk,
0: hier is hij als de zon schijnt. Oh.

0: lekker man.
1: Ja, daar word je toch vrolijk van?
2: Ja, daar word je helemaal vrolijk van.
1: Ik word er vrolijk van.
2: Als de zon schijnt, hè?
1: Zeker, zeker.
2: Heerlijk. Frans natuurlijk, op Amsterdamse.
3: Hey, fun.
2: Ja. Hey, een super, super leuk nummer. En ik, ja, de muziek die jij maakt, ik word er altijd vrolijk van.
1: Ja, dat heb ik ook. Tenminste, ja, ik hou van energie, enthousiasme. En dat probeer ik ook uit te stralen.
2: En dat doe je.
1: Zeker, ja.
2: Toch?
1: Ja, zeker.
2: Fijn. Hey, Gerard, jij bent natuurlijk, je man. Eigenlijk zijn jullie een beetje buren. Jullie wonen niet zo ver van elkaar vandaan,
3: toch?
2: Nee,
3: valt mee.
2: Hoe ben jij met hem in contact gekomen? Is dat onderweg gebeurd?
3: Nou, ik ken jouw man al jaren natuurlijk. We spraken elkaar wel eens. En ik doe die stoepfeestjes. Mm-hmm. En die heeft hij ook gedaan. Toen is hij bij me gekomen, want hij wist niet hoe het met stroom moest. En toen kwam hij bij me. En toen, we hebben altijd contact met elkaar. En toen dacht ik, ik hoorde een nummer. En ik dacht, hé, dat past wel goed bij jouw man. Want jouw man houdt wel een beetje van het reggae-achtig.
2: Ja,
3: en ik
2: hou van dat Spaans. Is jouw man natuurlijk.
3: Ja, ik hou van Spaanse muziek. Vind ik altijd lekker. Uh-huh. En dit was echt een mix ervan. Dus ik dacht, dit is een goeie.
2: Ja. Ja. Hey, die stoepfeestjes. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen. Er trapte de vrouwen de stad eruit.
3: Ja, dan was het feest afgelopen. We gingen links, links, rechts, rechts, snollebolletjes. En in één keer was het poep,
2: ploep, de stekker eruit. Ja. Ja, dat kan gebeuren.
3: Ja, dat kan gebeuren, ja.
2: Dan toch maar een aggregaat kopen.
3: Ja, het zal wel het beste zijn, maar dan moet je weer een karretje meenemen, denk ik, of zo. Het zit al helemaal volgebouwd, die bus. Dus.
2: Ja, maar wel leuk om te doen, denk ik.
3: Ja, ik vind dat een van de leukste dingen nog steeds. We doen het nog steeds. We doen er nog steeds echt veel in de maand. Dus,
2: maar jij was echt de eerste die dat
3: ik was de eerste
2: concept
3: die dat
2: bedacht, hè?
3: Ja, klopt. Ja, er was wel iets al met een saxofoon die deed dat. Maar ik was de eerste zanger die het deed, klopt.
2: Lachen. Maar wel mooi dat het nu nog werkt.
3: Ja, iedereen ging het ook. Eerst deed niemand het. Toen ging in één keer iedereen het doen. Ja. Toen was het. En nou is iedereen mee gestopt en wij zijn gewoon doorgegaan. Ja.
2: Leuk.
3: Ja.
1: Heb je die bus nu ook bij je?
3: Die bus ook nou bij. Hij is nou leeg. Hij is nou leeg.
1: Hij is nou leeg. Jammer. Jammer.
3: Er zit nou niks in.
1: Jammer.
2: En Chica, zoals jij, Jamman en natuurlijk onze Gerard Pals. Hij is vandaag hier in de studio. We gaan hem draaien, Gerard. Hier is hij.
3: Helemaal goed. Dank je.

0: Lekker hoor, die zomerse klanken op de radio.
1: Wij houden het Hollands, is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Zo dadelijk praten we verder met hun natuurlijk. Maar eerst even Martijn Leopardi.

0: Heerlijk hoor, die zomerse vibe. En dat was die natuurlijk. En Martijn Leopardi.
1: Hey, Frans Duits hier. Leuk dat je luistert naar We Houden Het Hollands. En dat gaan we zeker doen. De nieuwe single van mij.
2: Je m'appelle Frans.
1: Hey, Frans.

0: van John West en Lange Frans. Dat moeten we nog even aan de luisteraars vertellen natuurlijk. Dat hij voor het eerst in de studio was bij Manfred Jongenelis, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Voor de luisteraars, Manfred Jongenelis maakt alle muziek voor John West.
0: Een van de grootste producenten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En de Nederlandse muziek.
1: En die heeft toevallig alle liedjes van John West en Lange Frans samengemaakt. Maar omdat wij best wel korte termijn hadden met qua tijd...
0: Ja.
1: Voor de foto's, voor social media en voor de TikTok-filmpjes in te spreken. Dus Frans, ik kom wel een keer naar de studio en daar wil ik ook wel een keer zien. Ben er nooit geweest.
0: Ja.
1: Maar dan mag het alles op afstand. Dus hij neemt het zelf dan gewoon op bij zijn eigen microfoon in de studio.
0: Even voor de luisteraar, alles op afstand. Frans heeft een studio thuis en die maakt de rap thuis. En die stuurt hem via de e-mail of...
1: Ja, via Twente stuurt hem gewoon naar Manfred toe. En dan wordt alles... Ja, dus ze zien elkaar helemaal niet.
0: Nee, die maakt gewoon de mix eigenlijk.
1: Ja, zo ja. En nou, dus de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, dat vond ik wel leuk. Denk ik van ja, lachen. Ja, dat vond ik dan wel een mooi, bijzonder moment. Denk ik, ja, dat vind ik dan wel grappig.
0: Ja, op veel grappig is het natuurlijk. Ja. Gerard, Maria.
2: Maria, ja.
0: Mooi nummer.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ja. Wat dat betreft, ga jij goed hè, met de nummers.
2: Ik klap lekker door.
0: Ja.

0: de hele nacht.
1: Hoppa! Gerard, is de herkenbaarheid belangrijk voor jou? Zulke liedjes, de covers, ja. Dat de muziek gelijk aan is bij je optredens, weet je wel?
2: Ja, ik let er altijd wel een beetje op, ja. Als er gewoon die slag tegelijk in komt, dat er gelijk de dansvloer vol... Ja. Vind ik belangrijk.
1: En bij jou, Marco, is dat bij jou ook? Je bent ook een coverkoning wat dat betreft, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Maar ik hou het wel meer echt bij de... Meer gas erop, meer... meer knallen. Gewoon meer plat, feesttent, schreeuwen.
1: Après-ski?
0: Ja, dat meer. Ja. Dat is wel mijn core business. Maar ook steeds vaker een uitstapje, zoals nu een zomersliedje. Of toen ik jou zag, een ander stijltje. Dus ik probeer ook wel een beetje wat breder te kijken dan alleen après-ski feest.
1: Ja, maar hoe ziet een optreden voor jou eruit dan? Is dat een half uur echt dik feest?
0: Ja, ja, ja.
2: Wel een ander pakje aan altijd.
1: Ja, maar ik zei het al toen ik binnenkwam, de blauwe jasje.
0: Ik heb geen blauw jasje aan.
2: Ik herken die bijna niet.
0: Ik heb het echt warm.
1: Voor de foto moet het dadelijk even.
0: Ja, ik heb hem
1: in de auto.
0: Ik heb hem achterin liggen, maar hou wel je neus dicht hoor.
1: Hey, toen ik je zag, dat is wel Anthony Kameling natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker, maar...
1: Zijn er van die nummers die echt op je verlanglijstje staan om te doen?
0: Ik heb er nog wel eentje, maar dat zeg ik zo meteen wel. Want als je het zegt, is je van het morgen gedaan, dan denk je...
2: Dat is niet een nummer van mij, toch? Of wel?
0: Nee.
2: Oké, dan is het goed. Nee, maar
1: dat gebeurt vaker, Marco, dat je een nummer uitbrengt en dat je twee weken later precies hetzelfde nummer ook weer uitbrengt. Ik denk, nou, hoe dan?
0: Zeker, ja. Ik had hiervoor eigenlijk nog een ander ideetje. En die heb Sineke een week later gedaan. Dus als wij hem hadden gedaan, dan hadden we of tegelijk gekomen of... Ja.
1: Tja, bizar.
2: Dat is altijd moeilijk.
0: Dus dat was dan echt net... ik doe wat ik wil, is wat ik op mijn lijstje moet doen.
1: Uh-huh.
0: En we hebben ook goed contact gehad en zo. Ik met de zanger dan. En toevallig kwam Sineke er een week later.
1: Met Rob Zorn.
0: Ja,
1: volgens mij wel. Ja. Maar ja, toen ik die zag, dat is bijna een monument, hè, zo'n nummer.
0: Zeker, ja. Maar dat was natuurlijk wel met een gevoelig randje. Dus ik heb wel eens twijfel, moet ik het doen, ja of nee. Mm-hmm. Maar ik denk van, ja, weet je, ik heb er positieve bedoeling bij. En ik hoorde hem bij de Vrienden van Amstel, 20 dagen achter elkaar. En iedereen zong gewoon het stukje mee. En toen dacht ik van, ja, ik ga het gewoon in een gezellig jasje steken. Wat coupletjes eruit en wat meer refreintjes erin. Mm-hmm. Voor de meezing gehaald, omdat ik het zelf leuk vind. Dus ik denk van, ja, het is gevoelig, maar...

0: ik breng het met een positieve vibe, omdat ik het positief wil houden. En ik denk van ja, dan doe ik het gewoon.
1: Heerlijk. Ja, maar dat kan ook tegenwoordig, denk ik
0: wel. Jawel, maar je hebt natuurlijk wel...
2: Maar stel wel laat, maar van Ramses. Dat,
0: ja, zeker, ja, ook, zeker.
1: Is ook
0: zeker.
1: Echt een nummer dat je denkt van, ja, moet ik dat gaan doen?
3: Dan denk je dan van, en Ferry heeft er een groot hit mee. Weet je wel, ja, precies.
0: Ja, maar ook bij Stef Eckel, heen we voor natuurlijk. Hij is ook een gevoelig liedje wat wel een feesthit is geworden in het land. Dus je weet het nooit.
1: En dan ging je Engel bewaren?
0: Ja, nee. Ja, goed voorbeeld. Engel bewaren, hetzelfde verhaal. Maar ja, heel eerlijk. Maar ja, dan gooi je hem een keer online en dan de eerste 20 reacties negatief. En denk ik van, ja, ik wist het ook wel.
3: Maar dat is Nederland, hè?
0: Ja, maar ik ben ook eerlijk. Het doet me ook wel eigenlijk weinig.
3: Mm-hmm.
0: Ik heb zoveel negatieve reacties gehad. Ik weet niet, ja, niet op bedoeld, maar dat is gewoon zo.
3: Toetsenbordrit is.
0: Ja, maar ik trek me er niet zoveel van aan.
3: Moet je ook niet doen. We gaan hem lekker draaien. Hier is hij.

0: de mooiste Nederlandstalige muziek, je hoort het bij Wij Houden Het Hollands. 5 juli zijn ze bij ons, deze Emma Lacroix en natuurlijk ja, onze eigen Mick Harder.
1: Voel de zomer, met de zon als de zomerhit. Wij houden het Hollands.
0: En we laten de temperatuur omhoog gaan met Rutger van Barneveld.

0: vorige week was hij nog hier. Deze Rutger van Barneveld zat hier bij jouw plekje, Marco.
1: En, ja, het was ruiken. Nee.
0: Had hij ook zo'n jasje aan, man? Ja, we zaten buiten de uitzending even te discussiëren van... ja, wat is nou een hit, weet je wel? Dit is een hit, een zomerhit.
1: Zeker.
0: En ja, er wordt hier zelfs gezegd, of jij zei het, van... hij stijgt boven Cheerio uit van Justin. Zou je denken?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Mm-hmm. Ja, omdat hij zo kort erop zit, dus er zit er 6 weken tussen. Ik schat van wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw grootste hit geweest?
1: Ik heb helemaal geen hits. Ik heb leuke liedjes, zeg ik altijd. Nee, qua streams is links rechts voor achter heb het meeste streams.
0: Ja.
1: Ja, die zit voor mij op 4,5, bijna 5 miljoen.
0: Nou,
1: dat is qua streams het meeste. Maar wat voor mij het meeste heeft gedaan, denk ik, landelijk gezien, is 4 zomers lang. Mm-hmm. Samen met Dirk Middeldijk in die versie. Ja, dat heeft voor mij het meeste gedaan.
0: Ja.
1: Die hoor je dan echt overal nog steeds voorbij komen.
0: Waanzinnig. Ja.
1: En mijn eerste plaatje, waardoor ik landelijk een half uur... Ik heb jarenlang aanvullend gedaan, 10 jaar lang. Mijn eerste liedje waardoor ik half uurtjes ben gaan optreden... was Mag ik dan bij jou in een feestjasje. Toen dacht ik, mag ik dan bij jou coveren? En daarna ging ik een half uurtje doen, omdat het... Het was lekker druk.
0: Ja, precies. En bij jou, Gerard, hoe zit het bij jou? Wat is jouw grootste...
2: Bekend krijg ik wel door Jongen van de Handel.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: die blijft altijd. Ja. En wat we met Travassi dan hebben gedaan, Suavemente, dat is net wat hij zegt, dat is mijn meest gestreamde nummer.
0: Ja.
2: Die zit ook bijna tegen de 5 miljoen aan.
0: Ja,
2: het is half goud is dat, hè?
1: Zumdelen.
0: Half goud.
2: Zo samenvoegen.
0: Ja, dat kan toch.
2: Ja, half goud.
0: We gaan deze doen, Gerard Palstra met Travassi. En deze mooie oudere senior zanger, toch?
2: Ja.
0: Wanneer was het met kleine wasjes, grote wasjes?
2: Ah, dat is echt lang geleden, ja. Ik zeg laatst, hebben we in Curaçao gezeten. Was hij er toevallig ook, zijn we naar een optreden van hem geweest. En dan deed hij dit en dan zie je gewoon iedereen zingt het mee. Iedereen
0: is hij daar
2: kent
0: groot,
2: het.
0: Gerard?
2: Hij is daar heel groot, ja. Ja.
0: Mooi,
2: ik had dat niet verwacht, maar hij kwam met... wat was dat? Zo'n soort feest daar.
0: Mm-hmm.
2: En hadden ze hem in laten vliegen. En daar stond iedereen tegen.
0: Ja,
2: en daar kan ook alles. Hij zong over punani.
0: Yeah.
2: En kleine punani's. Maar als je dat hier doet, iedereen...
0: Niet vertalen, Marco, niet vertalen.
2: Hier word je gecanceld.
0: Ja,
2: maar daar, iedereen die vond dat prachtig. Ja, kleine punani, grote punani, Chinese punani. Hij deed alles, alles kon en alles was goed. En
1: had die koeienbel mee?
2: Die koeienbel had hij niet mee. Hij had een drum en een trommel hadden ze mee, ja.
0: We hebben ooit wel eens Damaru in de studio gehad.
2: Oh, ja.
0: Damaru, kennen jullie die?
1: Ja,
0: dat is zo. Dat was heel toevallig eigenlijk. Kwam hij mee met de Rotterdamse zanger. Met Guus. En dat is ook een grootheid in Suriname volgens mij. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, leuk. Ja. We gaan hem doen. Travassi, samen met Gerard Palt. En hier is hij met Suavemente.
3: Suavemente, dans met mij. Draai nog eens mee.

0: De zomer straalt toch op je radio met zulke muziek, jongens. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Een gezellig nummer, of niet, Marco, toch?
1: Ja, zeker, leuk nummer. Ja, maar ik zat aan het Geert Pals te kijken en dan heb je natuurlijk jongens van de handel.
0: Ja.
1: En, ik zat echt, ja, maar dan gaat mijn hoofd gaat wel werken dan. Ik zie het gewoon voor me, dat stoepfeestje, kofferbak open. Maar dat je dan bijvoorbeeld 5 euro een pand kan kopen of zo met een pollepel. Dat is gewoon een herrie maken. Ik weet zeker dat je verkoopt, hè. Ik had toen ook, ja, dat is mooi hoor. Ik had een keer 10.000 fluitjes besteld.
2: Ja, ja.
1: Ja, dat weet je, gewoon lachen.
0: Liggen ze nog in de stuur of niet?
1: Nee, nee. ik, van die zakken waren 100 per zak.
0: Ja.
1: En ik gaf ik 500 fluitjes gewoon erin. Fluitconcert, half uur fluitconcert. Ja, mooi jongen. Maar een herrie, jongen. Een herrie. 500 fluitjes.
0: Oh, gaaf. Een herrie, toch, fluitconcert.
2: Gaan de speakers niet overheen, hoor.
1: Dat is fantastisch. Ja, daar ben ik blij van.
0: Ja.
1: Als... Maar, ik heb het 2 keer gedaan, daarna niet meer. Want ja, 500 fluitjes op een gegeven moment kostte zich wel geld. Maar ik vond gewoon, pas op paaspoppen deed ik dat. Toen, ik denk, dat gaat gewoon doen, weet je. Ik wil schappers verzinnen. Maar dat was echt mooi, hoor.
0: Ja.
1: Dat was echt mooi.
0: Een van de mooiste festivals die je maar kan hebben, denk ik, hè?
1: Ja, paaspop, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, 2 keer mogen doen.
0: Hey, vandaag vaderdag. Zijn jullie nog een beetje verwend?
1: Ja, ik heb een... over een pollepel gesproken. ik heb een spatel. Er staat spatel gek op jou gekregen van mijn zoontje.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is 3. Kijk. En dat was hartstikke leuk. We zijn blij mee.
0: Leuk. Ja. En voor jou natuurlijk ook.
2: Ik heb nog niks gekregen. Ik moet nog wat krijgen. De jongste die lag nog te slapen. Die was van gisteren van het stappen teruggekomen.
0: Ja.
2: En de oudste die was al onderweg met zijn lumpia kraam naar een evenement toe. Dus die was al vroeg weg.
0: Ja, ja, dat,
2: dus zometeen gaan we het vieren.
0: De handel gaat voor, hè?
2: De handel gaat voor, ja. Allereerst.
0: Hey, de plannen. Ik zie op je show zelfs, Gerard, dat de nieuwe bijna alweer in de maak is.
2: Ja, we zijn bij Sonic weer de studio ingedoken en, om de nieuwe plaat op te nemen. En ik denk dat die augustus, september ongeveer uit gaat komen.
0: Maken we dan weer een afspraak?
2: Dan gaan we zeker weer een afspraak maken, ja.
0: Gezellig, gezellig. Dankjewel dat je er was.
2: Jullie bedankt weer.
0: En Marco, ja, dat brein van jou, dat staat niet stil. Dat gaat en dat gaat en dat gaat maar door.
1: Ja, weet je wat ik altijd mooi vind? Ja, hoe gek, hoe weet ik dat? Vind ik gewoon mooi. Ik kan gewoon lachen. Vind ik mooi, ja.
0: Ja.
1: Nou, nu genoeg. Anders dan praten we nog een uur verder. Dan,
0: ja, precies. We hebben nog 3 minuten om met allebei een stukje van jullie nummers te draaien. Zullen we dat doen?
1: Ja, vind ik leuk. Dankjewel. Hey,
0: tot de volgende keer allebei. Dankjewel.
3: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

de vrolijkste zangers van Nederland. Deze Marco Kraat samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, vrienden, we gaan even pauzeren. En na de klok van 1 uur zijn we terug met Henk Dame en natuurlijk Gerry Holland bij ons in de studio. En we eindigen met die leuke hit van Gerard.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflakkee. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflakkee roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Dat is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oder 9 kilometer file, 25 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Wezel 4 kilometer file, 20 minuten erbij. A76 Leen-Duitse grens tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging in Zeeuws-Vlaanderen. Op de N62 richting Borselen tussen de N61 en de Tolplein van de Westerschelde tunnel 10 kilometer file en een kwartier vertraging dus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

0: Ik hou ervan van deze muziek op de radio. Vrienden van de wij houden het Hollands. Melissa Smilda was dat. Dat is een aardig tijdje geleden. Maar ze heeft weer een nieuwe single uit. En dat is deze. En binnenkort is ze bij ons. Ja, als de zon weer schijnt, dan kijk eens naar buiten.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, de temperatuur klimt omhoog natuurlijk. En Wij Houden het Hollands, we zijn weer live op de zenders. Drechtstad FM, Atos Radio, Merve Radio en natuurlijk ook RTV Ridderkerk. En we gaan nog even door op DAB+. In Zuid-Holland zijn we te beluisteren. En we zijn ook nog online natuurlijk. En je kan ook de app downloaden van alle radiostations. En daar zijn we ook te beluisteren. Nou, dit uur. We wachten. We zijn in afwachting van Henk. Ja, natuurlijk. Henk Dame. Hij komt ook naar de studio. Is onderweg. En Gerry Holland. Die is al bij ons binnen. Dus die komt zo achter de microfoon. Dit is ook mooi. Henk Banaar, het draaiend levenslied op de radio, op mijn ziel getrapt.

0: heerlijke zangerdeus Henk Barnaar en op mijn ziel getrapt moeten. Even vermelden dat afgelopen week is een groot zangeres van het levenslied overleden. Karin Welsing. Ja, Karin Welsing was ook een vrouw die regelmatig als een liedje uit had bij ons op de deur stond en in de studio was natuurlijk. En ja, wij wensen natuurlijk Piet, Felicia in Marciano volgens mij, wensen we heel veel sterkte. En ja, hopelijk ja, is het een beetje te dragen. Maar ja, een overlijden, dat is natuurlijk nooit leuk. En ja, heel veel sterkte. In ieder geval van ons, van het team van Wij Houden Het Hollands. We gaan weer door. Zo dadelijk, hij is binnen, Henk Dame, tezamen met Gerry Holland.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn...

0: Vincent op de radio en wij zijn oranje. Die schiet allemaal raak volgens mij, hoor. Die jongens die allemaal van die oranje plaatjes hebben gemaakt natuurlijk. Heerlijk. Het is zondagmiddag, vrienden van de radio. En dat betekent dat we weer Wij Houden Het Hollands op de radio hebben. En niet zomaar, ja zeker, hij is bij ons. Henk Dame, goedemiddag Henk.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er weer bent, man.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, je bent altijd super druk, hè?
1: Ja, nu de laatste tijd wel, ja.
0: Ja. Hoe komt dat? Je optredens gaan natuurlijk door. Nederland, ja. Duitsland. En is het wel een beetje te behappen voor je, Henk?
1: De microfoon is ook. Ik heb bijna niet zien zo. Zo beter.
0: Ja, zo is goed. Perfect.
1: Ja. Nee, ja, ik moet je zeggen, het is heel erg druk. Ik heb nu sinds 3 weken een eigen kroeg, zeg maar. Mm-hmm. Daar staat Nathalie eigenlijk altijd in. En ik ben de weekenden nog wel optreden. Maar ben ik vrij, dan sta ik er ook gewoon in. Dus ja, het is toch wel druk even. En zeker in het begin met de overname.
0: Met de opstart, ja.
1: Ja, en de inkopen en eigenlijk alles wat daarbij hoort.
0: Ja, een nieuwe dimensie voor je, hè? Toch?
1: Ja, wel heel leuk. Ja, wel heel leuk, ja.
0: Ja. Ben je ook van plan om wat artiesten in het café op te laten treden?
1: Ja, zeker weten, ja. Ja, ik probeer elk weekend wel wat.
0: Wel de Nederlandstalige artiesten natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, we gaan zo natuurlijk je nieuwe single draaien. Wordt nou niet verliefd. Ja. Maar we zatten vanmorgen even met elkaar. Henk Dame, eigenlijk een instituut, hè? Jij bent al zo lang bezig in de Nederlandstalige muziek. Hoe lang ben je nu eigenlijk al bezig, Henk?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was van volle overtuiging dat ik dit jaar 25 jaar in het vak zat. Mm-hmm. Ik heb mij gevergist, het is volgend jaar pas.
0: 24 jaar?
1: Ja, 24 jaar nu, ja.
0: Ja. Volgens mij hebben we jou meegemaakt vanaf het prille momenten, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, 24 jaar, ja. Oh, ja. Wel oud.
0: Dit programma bestaat op de kop af in 2028, 40 jaar. Dus
1: 40.
0: We zijn al even bezig, toch?
1: Hebben jullie Jantje Koopmans ook nog gehad?
0: Ja, zeker. Rode rozen. Gerry Holland is ook bij ons. Ja, de Amsterdamse volkszanger, taxichauffeur. Ik heb gehoord dat je met taxichauffeur gestopt bent, Gerry. Klopt dat?
2: Dat is weer oud nieuws, want ik ben weer begonnen eigenlijk.
0: Ja. Jij gaat gewoon waar het bloed kruipt?
2: Nee, weet je wat het was? 3,5 jaar geleden ben ik natuurlijk afgekeurd. Hmm. En op een gegeven moment, daar kan je niks meer doen. Alleen maar zingen natuurlijk, een beetje. En op een gegeven moment...
0: Maar dat is wel hard werken,
2: hè? Ja, het is wel. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment heb je helemaal niks meer te doen. En dan zie je al die muren op je afkomen. En toen heb ik gevraagd van, ik wil toch werken. Dus ik mag weer werken, 20 uur, zeg maar. Dus ik doe 3 dagjes taxi weer. Ja.
0: Nou, lekker toch?
2: Ja, heerlijk.
0: En hoe is het met de zangcarrière?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik mag zeker niet klagen. De nieuwe single gaat ook hartstikke goed. Dus mm-hmm. Ik ben een gelukkige jongen eigenlijk.
0: Ja, ja. Leuk om te horen. Ja. Met je gezondheid gaat het ook weer goed. En dat is
2: het belangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Ja, ja. Jouw nummers gaan meestal over de liefde, hè? Toch?
1: Ja, vaak wel. Ja, al die vrouwen worden elke keer verliefd. Ik denk, doe het nou niet. Ik ben al bezet.
0: Ja. Maar wel leuk. Het is,
1: Het is een beetje een andere stijl. Mm-hmm. Ik zit natuurlijk al best wel heel lang bij Tom Peters, Energy.
0: Ja.
1: Tom zei, ik heb nog 2-3 leuke liedjes liggen. En er waren ook hele leuke liedjes. Ik zeg, zullen we niet even een keer...
0: afspreken.
1: Iets anders een keer.
0: Of even iets anders, ja.
1: Iets anders doen. En toen ben ik met Quincy Wilson gaan zitten. Ja, en even dit liedje gemaakt.
0: Ja, een jonge gast natuurlijk, Quincy Wilson. Ja. Een jonge producent.
1: Ja.
0: Is dat lekker? Is dat vernieuwend?
1: Ja, kijk, ik moet je zeggen. Je moet een beetje met de tijd meegaan.
0: Ja, absoluut.
1: Dan moet je natuurlijk niet helemaal gekke liedjes gaan maken. Even helemaal de andere kant. Ja. Vind ik dan... Heb je ook met sommige artiesten die dan ineens...
0: Nee, maar je hebt toch een bepaalde identiteit, weet je wel? Daar moet je nooit van afwijken. Dat is Henk Dame.
1: Ja, alleen de echte levensliedjes, dat is wel echt heel moeilijk in deze tijd. Mm-hmm. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een paar jaar geleden nog met Emil Hartkamp gewerkt.
0: Ja.
1: En dan zie je gewoon hoe moeilijk het echte levenslied het hebt op dit moment. Dat zie je aan de streams. Dat zie je ook aan de aanvragen van de liedjes bij de optredens. Het is gewoon heel moeilijk. Dus je moet ook wel een beetje kijken van... Goh, wat is er een beetje in?
0: Maar Henk, we hebben het uitgevonden. Hè? Ik weet niet of het hier uitgevonden is, maar de volkspop.
1: Ja.
0: Moeten we dan een beetje naar de volkspop, ook met jou?
1: Ja, ik probeer een middenweg te vinden. Ik probeer eigenlijk een beetje een weg te vinden van... Goh, en de oudere mensen vinden het nog leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar de jeugd vindt het ook leuk.
0: Dus, ja.
1: En dat is heel moeilijk natuurlijk.
0: Maar je hoort de jeugd, hoor je ook alle liedjes van vroeger meezingen. Het is niet te geloven, maar het is echt wel...
1: Ja, dat wel. De classics, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zingen ze allemaal mee. Maak jij bijvoorbeeld een nieuw liedje à la stijl Als Sterren aan de Hemel Staan? Of Weet je wel, dan is het heel erg moeilijk.
0: Ja, ook platenmaatschappijen zijn er niet echt blij mee, hè? Met echte volkse liedjes, toch?
1: Ja, heel veel radiostations draaien het gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat is een beetje de ja.
0: Ik snap daar helemaal niks van.
1: Ja, ik ook niet. Nee, ja, ik ook niet. Want ik vind, als ze mij vragen wat wil je zingen, dan zeg ik levenslied.
0: Ja.
1: En het liefst zo plat mogelijk, want dat vind ik het mooiste.
0: Precies, en dat ben jij.
1: Ja. Maar alleen, ja, dus daarom moet je middenweg zien te vinden. Ja.
0: Is dat bij jou ook zo, Gerrie? Ben jij ook een kroegenzanger? Hoe moet ik jou formuleren? Ja, jij bent ook wel een beetje levenslied trouw, toch?
2: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd hou ik van het levenslied. Alleen wat Henk ook natuurlijk zeggen, het is heel erg moeilijk. Kijk naar Moedertje Lief bijvoorbeeld, mijn plaat. Nou, dat is gewoon een hele geweldige plaat. Maar dat zing ik ook het liefst. Of een ballad, of een beetje een smartlap, zeg maar. Maar ja, je moet met die tijd mee. En ik ben niet echt een fan van wat er nu allemaal komt. Wat Henk zingt vind ik hartstikke mooi. Dus ik heb zoiets van, ja, ik hoop dat het terugkomt. Maar het is zo moeilijk gewoon. En wat Henk zegt, hij is 25 jaar bezig. Ik ben al 38 jaar bezig. Dus kun je nagaan.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja.
0: Jongens, de tijd gaat hard. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Hier is die Henk Dames.

0: Is dat gewoon jouw handtekening op, Henk? Dit ben jij. Het is wel in een 2026 jasje.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja, heerlijk. Dus,
1: ja. Ja, inderdaad. Ja, het is toch wel een beetje... Ja, als ik het inzing, dan klinkt het toch al wel weer wat volks.
0: Ja, maar dat komt echt door je stem. Die stem van jou is zo herkenbaar, weet je wel. En dat maakt jouw liedjes mooi, denk ik.
1: Ja, ben ik mee eens, hoor. Want ja, bijvoorbeeld in Duitsland zing ik bijna alleen maar wel levenslied.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland weer niet. Ja, dat is jammer. Ja.
0: Maar dat is toch een heel andere cultuur. Die slagen, weet je wel. Dat wordt daar zo gedragen, Henk, toch?
1: Ja, ik denk zelf nog gedragen. Want ja, dat gaat ook allemaal veranderen, denk ik. Binnen nou een 5-6 jaar. Ja,
0: zou je denken?
1: Ja, denk ik wel. Ik had het in Nederland ook niet verwacht dat het ineens zo...
0: Dat het een kentering zou maken.
1: Ja. Dus ja.
0: Mm, nou ja.
1: Denk ik. Ja, ik weet ook niet, hoor. Ik heb in Duitsland even een stop tot februari.
0: Ja.
1: In februari gaan we weer verder. Dus,
0: maar we gaan daar nog wel even een Duits liedje van je draaien natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ik heb er één klaargezet.
1: Ja, oké.
0: Gerry, we gaan jouw nummer ook draaien. Als het goed is, moet die klaarstaan. Mooier dan een zomerdag in Mokum heb ik hier staan.
2: Ja, zeg het maar, hè.
0: Leg mij eerst eens uit wat Mokum is.
2: Mokum is gewoon Amsterdam natuurlijk. Is dat
0: Joods voor Amsterdam of zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik hou me echt niet bezig met het Joods en zo. Want het is allemaal... Dat wil ik ook niet gewoon. Maar Mokum schijnt wel gewoon Amsterdam te zijn. En hoe ik aan het nummer kom... Kees Stel belde me op en die zegt van... Ger, ik heb echt een liedje geschreven over Amsterdam.
0: Ja.
2: Hij zegt, jij bent echt een Amsterdamse zanger... Hij past bij jou. En zo niet, dan gaat hij naar de volgende. Hij zegt, luister even daarna. Ik zeg, oké, dat ga ik doen. Dus op een gegeven moment geluisterd. Toen had ik wel zoiets van, wat een vreemd liedje. En weer een Amsterdams nummer. Want het is gewoon heel moeilijk, hè. Bijvoorbeeld als je een Amsterdams nummer uitbrengt of zo... toch ergens gedraaid worden in Rotterdam. Of ik zeg maar even een dwarsstraat.
0: Ja.
2: Dus ik heb zoiets van, even luisteren. En toen dacht ik, het liedje heeft wel wat. Weet je, het is niet, het is heel anders weer. En toen zei ik tegen Kees, oké, ik ga hem opnemen. En zo is hij eigenlijk geboren.
0: Ja, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja.
0: Lekker volksmuziek op de radio. Gerry Holland is bij ons, samen met Henk Dame. En we gaan hem draaien. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Wij houden het Hollands.

0: Dit is toch gezellig, hier toch?
1: Ja, ja, lekker hè? Ja, je wordt er heel vrolijk van. Dus ja, ik tenminste wel. En ik hoop iedereen ook natuurlijk.
0: Ja, daar zijn er veel te weinig van. Want die echte volkse zangers. Ik houd daarvan. Ja.
1: Ja, jammer is dat. Hè? Wat Henk ook zegt. Hè? Ik luister ook altijd vroeger naar Henk, altijd naar zijn liedjes. En,
0: is
1: ja,
0: Henk een voorbeeld voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik vind Henk wel. Kijk, Henk zingt ook al 25 jaar wat hij zei. En ik loop ook 38 jaar mee. En dat zeg ik, wij hebben echt wel elkaar heel vaak gezien. Ja. En ook echt wel. En we ook best wel vaak bij andere stations natuurlijk. Ja.
0: Maar dus, treed jij dan ook op in Amsterdam, Henk, veel? Bij die cafeetjes?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee hoor. Amsterdam en die cafeetjes eigenlijk wel. Maar wel privéfeesten. Ja. Het wel altijd wel een keer of. Ja, moet ik zeggen. Ik moet niet overdrijven, ik hekel aan, maar ik denk dat ik 150 optredens of zo doe. Mm-hmm. Dat doe ik wel 15 of zo in de regio Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus is wel oké, ja.
0: En jij, Gerry, ben jij echt een Amsterdamse zanger? Of gaat het olievlekje steeds verder?
1: Nou, het gaat wel steeds verder.
0: En trouwens, laatst zag ik dat je in Rotterdam had opgetreden.
1: Ja, zeker, zeker. Tussen alle Feyenoorders. En weet je wat zo leuk is?
2: Gevaarlijk, hè?
1: Nee.
2: De helm op, helm.
1: Nee, weet je wat het is, Henk? Als je gewoon jezelf blijft, is er niks aan de hand. En dus zeg ik, ik heb echt daar heel leuk gezongen bij die jongens. Bij, in Papendrecht natuurlijk.
0: Ja, hier.
1: Ja, het was gewoon superleuk. Het was gewoon superleuk. En die jongens zie je gewoon echt genieten. En dan gaan ze met je praten afloop. En weet je, het is ook natuurlijk het voetbal en zo. Maar als je gewoon jezelf bent, is er niks aan de hand. Geloof me nou maar.
0: En dan moet je allemaal als het iets blijven, denk ik.
1: Ja, het gewoon jezelf blijven. Ja, daarom. Ik heb zoiets, waarom zou je anders gaan doen? Dat doe ik 38 jaar al niet. Dus ik wil iedereen juist helpen. Ja. Dat is mijn
0: doe normaal, intuïtie. Doe je gek genoeg. Praat er zo verder. Maar eerst even deze Nick Lekelai met een hele mooie, ja zeker, cover. En het is een cover van Pussycat van een tijdje terug. En ik vind dit ook een fantastische zanger. Hier is die met Rosie.

0: bij mij.
1: Origineel heet het Georgie. Weet ik nog wel, van Pussycat uit de jaren 70. En fantastisch gemaakt door Nick Nicolai en Rosie. Henk, als we even terug in de tijd gaan. En vorig jaar heb je een nieuw leven ingeblazen, Verboden Liefde. Maar ja. ik vind het één van de mooiste nummers die je ooit gemaakt hebt.
2: Ja.
1: En we zaten in vorige uur zaten we ook nog even te mijmeren samen met Marco Kraats. Ja, je hebt ook nog een bekend Hazesnummer gedaan, Laat Me Alleen.
2: Laat Me Alleen, ja.
1: Dat was ook...
2: Dat was een goede keus. Ik wou hem eigenlijk niet doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik had hem ingezongen, of in ieder geval niet op single. We hadden echt al 12 liedjes klaar.
1: Ja.
2: En Tom Peters, we waren in de studio nog bezig, met nog 4 liedjes in zingen of zo. En die ging even wat eten halen bij de Chinees. Dan haal ik hem terug. Hij zegt, godverdomme, dat liedje gaat niet meer uit mijn hoofd. Ja. Dat wordt de single. Ik zeg, nee, daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Bla, bla, bla, bla, bla. 3 dagen later, Tom belt me weer op. Henk, ik moet het echt doen. Mijn vrouw krijgt hem ook niet meer uit zijn hoofd. Ik zeg, nou weet je wat? Ik krijg hem zelf ook niet meer uit mijn hoofd. Dit liedje, weet je wel. Ik zeg, we gaan hem doen. En dat was echt binnen... Ja, dat zie je al heel snel. Binnen een maandje zie je echt dat het overal gezongen wordt, overal gedraaid wordt.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk eigenlijk nog de cd-tijd, hè? Single-tijd was toen ook.
1: De mooiste tijd, Henk, of niet?
2: Ja, was echt, was eigenlijk de mooiste tijd, ja.
1: Ja, voor mij wel, in ieder geval. Je hebt iets tastbaars, Spotify, ja. Ik ben er niet zo aan gehecht, eigenlijk.
2: Nee, ja, het wordt steeds meer, hè, natuurlijk, hè, voor ons allemaal. Ja, ja. Er zijn eigenlijk geen singeltjes meer.
1: Nee.
2: Ja, dat is heel fijn.
3: Ja, dan met downloads, ja.
1: Of je moet ze in je eigen beheer laten maken, toch?
2: Ja.
1: Dat je fysiek wat in handen krijgt.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja,
2: dat is jammer, ja.
1: Dan laat je de 50 maken voor de plug of voor weg te geven, weet je wel. Zo werkt de wereld ook niet, Henk.
2: Nee, het is allemaal lastig, hoor. Je weet allemaal niet... In het begin helemaal niet met Spotify. Ik denk, wat is dit nou weer allemaal? Hoe werkt het dan? Nou, heb je het wel onder controle hoe het werkt en wat het oplevert en dat soort dingen, ja. Maar ja, de muziekwereld is sowieso een hele leuke, interessante wereld, toch?
3: Heel interessant.
2: Ja,
1: ja. Jij ademt de muziekwereld natuurlijk, toch? Hey, je zei dat je met Bling ging stoppen, hè? Je eigen productiebedrijf. Ja. Was het toch niet wat je helemaal erin zocht? Of is het de tijd die je opslokt?
2: Ja, pas op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Dus mm-hmm. Nu heb ik dan met die kroeg erbij. Moet je eerst je SVA halen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat ging me nog wel vrij goed af. Een beetje wedstrijdje tegen mijn vrouw had te doen. Van wie beter was, wie de minste fout zou hebben.
1: Ja.
2: En dat heb ik verloren. Dat is iets slimmer als mij. En, het gaat gewoon heel veel tijd kosten om in kroeg. En dan moet je even keuzes maken van wat wil je en wat is belangrijk. Ja, en ik heb mij best wel vergist hoeveel tijd toch nog wel in zo'n platenlabel gaat zitten. En... ik heb mij daarin vergist. Ik moet keuzes maken.
1: Maar veel artiesten, die halen de schakelaar om tegenwoordig. Ja. En die zijn allemaal hun eigen label begonnen, toch?
2: Ja. Ja, heel veel artiesten doen het, ja. Ik weet het niet. Als je echt alleen maar je eigen liedje moet gaan uitbrengen...
1: Mm-hmm.
2: Waarom zou je dan een plaatlabel oprichten, denk ik dan?
1: Ja, dat is ook weer zo natuurlijk.
2: Ja, ik bedoel, tuurlijk zijn er inkomsten van liedjes. Maar ja, het is ook leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Ik heb ook nooit een liedje. Ik heb één liedje maar volgens mij op mijn eigen label uitgebracht. Dat was een duet met Peter Hermans toen. Dat was het enige die ik op mijn eigen label heb uitgebracht.
1: Ja. Zit je daar nooit aan te denken, een duet?
2: Jawel, maar. Ja,
1: ja, het moet op je pad komen, of niet? Zulke dingen.
2: Ja, ik heb wel wat mooie ideeën gehad op een gegeven moment, maar. Is niet gelukt. Om daar maar bij te houden.
1: Zo is het. En Verboden Liefde, daar is nieuw leven in geblazen. Een van de grootste hits van jou natuurlijk.

Vanmiddag tot 2 uur zijn we live met de lekkerste Nederlandstalige muziek op de radio. En dit is ook lekker. Dit klinkt lekker zomers, vrienden. Marco Schuitmaker, een zomernacht in Griekenland. Ja.

0: Het gezelligste Nederlandstalige programma van Zuid-Holland, denk ik. Wij houden het Holland. Een zomernacht in Griekenland. Heerlijk, die zomerse plaatjes op de radio. En ik houd daar verschrikkelijk van. Ja, we gaan bijna het laatste rondje doen, Gerry.
1: Gerry betalen.
0: Ja, Gerry, rondje van Gerry, hè? Deze keer.
2: Geen probleem, jongens.
0: Nee, lekker zo op de zondagmiddag. Ja, hoe ben jij de dag begonnen vandaag?
2: Hoe de dag ben begonnen?
0: Ja?
2: Nou, weet je, ik was om 4:30 was ik al wakker.
0: Dat is vroeg. Ben jij echt zo'n vroege vogel?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik kon niet meer slapen.
0: Je was zenuwachtig dat je hier naartoe moest.
2: Nee. Ik ben ziek geweest. Nee, ik ben ziek geweest. Ja. Dus ik heb heel veel geslapen.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment word je weer beter. En dan
0: ben je ritme kwijt.
2: Ja, ben je ritme kwijt. Dus dan wil je naar bed gaan. En dan slaap je 4,5 uur of zo. Dus ik was vroeg wakker. Maar het was zo. Ik zat op de bank te kijken. Ging voetbal kijken. Even terugkijken. En op een gegeven moment was ik toch wel moe. Dus ik ben weer naar bed gegaan. En dan kwam ik om 9:30 eruit.
0: Hoe werkt dat?
2: Ja.
0: Ja, maar meestal heb je, dat is bij jou ook, Henk, dat jullie een heel ongeregeld leven hebben. Het is meestal wanneer normale mensen werken, dan zijn jullie vrij.
1: Normale mensen.
0: Ja, maar jullie zijn de statusartiesten.
2: Nee, ik weet wat je bedoelt, jongen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus jullie zijn de entertainers van Nederland. En het is toch een ander leven dan wij.
1: Vaak laat, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is gewoon.
0: Merk je dat? Je wordt nu een dagje ouder, Henk. Ja. Ik ook. En merk je dat? Ga je dat soms niet opbreken? Dat je echt tot diep in de nacht weg bent?
1: Nee. Nog niet, moet ik zeggen. Mijn vrouw zegt wel eens, jij wordt nooit moe. Wat is er met jou aan de hand?
0: Ja.
1: En dan is mijn vrouw hartstikke moe. Vannacht ook was ik om 6 uur naar bed, volgens mij. 6:30 sliep ik ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij appte ik jou om 9:30 al. Dan zat ik al aan de koffie.
0: Precies.
1: Ja. En vanavond zou ik wel een beetje eerder moe worden, denk ik. Ja, heel eerlijk gezegd.
0: Dan kak je in.
1: Maar ik ben wakker, pak een bak koffie en ben weer fit. Ja, ja. Heel gek. Nee?
0: Maar dat is jouw lichaam gewend, denk ik, toch? Moet haast
1: Ja, nog wel, denk ik, ja.
0: Nog wel. Gerry, we gaan gauw jouw nummer draaien, het laatste rondje. Want daar hadden we het in ieder geval over, toch?
2: Helemaal leuk.
0: Hier is die.

0: alweer op zitten. Het laatste rondje, jongens, bijna. Gaan we aan de bel trekken. Maar zover is het nog niet, hoor. Het is pas 11 minuten voor de klok van 2 uur. Het is zondagmiddag. Het is vandaag 21 juni. Volop zomer. Ook op de radio. Ja, dit is alles. Dit omarm jij volgens mij, toch, Gerry? Dit ben jij, toch?
1: Ja, dit ben ik. Ja, ik hou gewoon echt van het levensliedje, ja. Absoluut. Ja.
0: En als we jou een half uurtje boeken, dan is het echt allemaal van zulke liedjes?
1: Nee, zeker niet. Ook liedjes wat we nu hebben, zeg maar wel ook een beetje tempo. Mm-hmm. En ik hou van ballads natuurlijk. Dat vind ik ook prachtig om te zingen. André Hazes.
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar veel mensen doen André Hazes natuurlijk, hè? Dan denk je dan niet van, ja, ik ook?
1: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb best wel veel repertoire. Dus ik zing heel veel repertoire. Mm-hmm. Geen cent te makken. Laat de hele boemen waaien natuurlijk, weet je. Dus, nieuwe nummers natuurlijk. Dus ik heb best wel heel veel repertoire. Dus ik zing niet echt veel covers.
0: Het is ook een beetje publiek aankijken, denk ik. Hè? En één bak feest maken, daar sta je voor.
1: Ja, feest maken en ook inderdaad aanvoelen wat het publiek wil en zo. Maar als je een belk er ook in gaat, of ingooit, zeg maar, hè, mm-hmm. naar een feestnummer, is ook altijd leuk.
0: Ja, precies. Ja. Maar daar trek je de dansvloer toch niet mee vol? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, maar als jij zeg maar 6 liedjes, feestliedjes zingt, zeg maar, en je gooit een belletje in. Zij gelooft in mij bijvoorbeeld, weet je, of een ander liedje van André Haas of een andere nummer.
0: Maar er moet wel een half vat bier in zitten, toch?
1: Nee, maar heel veel mensen, weet je wat ik zo jammer vind? Iedereen zegt van, je moet altijd met een
0: niks moet,
1: een
0: lied. Alleen ademhalen.
1: Nee, maar dat liedje, je moet toch zorgen dat je altijd een snel liedje uitbrengt, zeg maar. Maar als je nou goed, bijvoorbeeld Wesley Bronkhorst, trots op jou is hij mee doorgebroken. Tino Martin is doorgebroken met een ballad. Dus ik geloof echt wel dat je met een ballad ook kan scoren.
0: Ik denk gewoon dat je gewoon je hart moet volgen.
1: Ja.
0: Dat is de enige remedie, denk ik, Henk.
1: Dus we moeten elkaar,
0: Laat even onze senior in de Nederlandstalige muziek natuurlijk, Henk Daan.
2: Junior.
0: 25 jaar, Henk, toch? Jij moet alle klappen van de zweep gehad hebben, denk ik, toch?
2: Ja, natuurlijk, ja. Je weet wel hoe het werkt, hè?
0: Diepe dalen en hoge pieken.
2: Ja, je weet hoe het gaat. Je weet heel vaak wat er komen gaat.
0: Ja.
2: Ja, het blijft toch ook heel vaak onvoorspelbaar.
0: Ja. Maar toch blijft het een virus in je bloed dat je er nooit meer afscheid van kan nemen, denk ik.
2: De muziek is het allermooiste wat er is. Hè? Dus als ik naar de studio mag, dan ben ik gewoon vrolijk en blij. Mag ik optreden, ben ik vrolijk en blij. Ja, het is gewoon mooi. De muziek is mooi.
0: Ik heb eens zitten snuffelen in jouw Duitse repertoire, Henk. Ik heb beloofd om een Duits nummer voor jou te draaien.
2: Oh ja.
0: En ik wilde een zomersnummertje draaien.
2: Ik weet welke je draait.
0: Ja, nou, ik was zo gern in Griekenland, zeggen. Ja. Ja, mijn Duits is niet zo. Ik ben blij dat ik een beetje Nederlands kan praten, toch?
2: Ik versta jou dus. Er is niks aan de hand.
0: Maar had je daar in het begin die moeite mee, de taal?
2: Ja, best wel. Ik was
0: al die naamvallen in Duits, weet je wel, dat is best moeilijk, toch?
2: Ja, heel moeilijk. En ik spreek nog niet. Die naamval is gewoon moeilijk, want als je het dan vaak niet weet, dan heb je gewoon een probleem.
0: Ja.
2: Maar ja, ze verstaan je wel. Als je gewoon de hele zin kan uitspreken, en als er dan een klein foutje zit, maakt net als ook een beetje.
0: Precies.
2: Dat vinden ze ook charmant, zeg maar.
0: Ja, Nicole heeft ook in het Nederlands gehad en dat klopt ook niet helemaal.
2: In Nederland zijn we best wel daar kritisch op.
0: Ja.
2: Want we hadden ook nog Semina Rossi in Nederland.
0: Ja, zeker.
2: En dan hoorde ik van iedereen, maar dat klinkt niet en dat kan niet en dat is niet mooi. Maar die Duitsers vinden dat juist wel heel mooi. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een beetje geluk.
0: Nou, we gaan kijken hoe Henk van Daam in het Duits klinkt. Henk Dame.
2: Ja.
0: En hier is hij met zijn Duitse nummer.
2: Yo.

0: Romaan hebben we er wel eens meer over gehad, Henk. Volgens mij ben je in Duitsland veel meer artiest dan in Nederland. Hè? Dat werkt toch heel anders. Je hebt meer cachet, denk ik, of zo.
1: Ja, het is wel...
0: Je wordt meer gedragen als artiest.
1: Ja, het is heel anders, zeg maar. Niet te vergelijken eigenlijk. Ook in Nederland heb je wel eens, dan kom je in een feesttent. En dan stel je voor zo'n 500 man. Maar dat is dan ook 80 man met de rug naar je toe.
0: Ja,
1: precies. Je alleen maar zuipen. Daar kom je in Nederland, of daar kom je in Duitsland echt niet tegen.
0: Frustrerend is dat, hè?
1: Die kijken gewoon echt... En in het begin moest ik ook wennen. Want dan dacht ik echt van, ze vinden helemaal niks aan. Mm-hmm. Dan ben je klaar. En dan was vaak ook zitten daar. En dan allemaal staan. En dan helemaal blij. Denk, ze vindt toch wel leuk. Weet je wel? Ja, heel vreemd. Het is echt gek gewoon. Ja. Heel gek.
0: Ga je verder bouwen? Je zegt tot februari even stop met de Duitse carrière. Is dat om jezelf een beetje rust te gunnen?
1: Ja, dat is wel echt even bewust. Ik heb natuurlijk nog een album uitgebracht in maart.
0: Ja.
1: En een paar singles. 2 of 3 singles zijn uitgekomen. Ze hebben ook wel een flinke promotour gedaan. Van 's maandags tot donderdags. Of tot vrijdagsmiddags.
0: Ja, een promotourtje in Duitsland is iets anders dan in Nederland. Hè? Ja, Duitsland is 20 keer groter dan Nederland, klopt. Volgens mij.
1: Dat is heel gek. Ja. Dan moet je echt, dan zit je 's ochtends bijvoorbeeld in een interview in Berlijn. Om 11 uur tot 12. Dan stap je in de auto naar Saarbrücken. En dan kom je om 4, 5 uur in Saarbrücken aan.
0: Precies.
1: Dan overnacht je daar. En dan zit je de volgende dag om 12 uur in een interview bij Saarbrücken. Dan stap je weer in de auto en dan ga je weer 4 uur rijden. En dan zit je weer eens in een andere... En zo doe je dat de hele week.
0: Wat dat betreft is Nederland er lekker aan te rijden, weet je wel. En,
1: het is makkelijker dan,
0: absoluut.
1: Dan Duitsland.
0: Henk, dankjewel dat je weer hier was.
1: Ja,
0: we gaan zeker nog even proberen om je nummer te draaien. Gerry, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Henk, Café Henkie natuurlijk in Zaltbommel. We komen beslist een keer langs, Henk.
1: Ja, dankjewel. Gezellig.
0: Lijkt me zelf. Wat zijn jouw plannen? Gewoon doorgaan met optreden, taxiritjes doen, een beetje zingen in de taxi of hoe moet ik dat zien?
2: Sowieso. En ik wacht, ik wacht ook op heel goed bericht. Dus, en als dat goed is, dat is heel spannend voor mij. Kijk, niks over zeggen. Maar er komen hele mooie dingen aan, hoop ik. Dus dan moeten we even afwachten. En we gaan weer door met een nieuwe single. Dus die gaan we weer maken. Dus einde van het jaar komt er nog een single uit.
0: Nou. Ja. Ja. Dankjewel nogmaals. Ja, we verwachten je.
1: Ik denk dat ik weet wat het is.
0: Oh,
1: goeie nieuws. Maar ik zeg ook niks.
0: Je moet er snel zijn. Dankjewel en graag tot de volgende keer. We draaien de plaatjes nog mee voor Vaderdag, voor alle vaders. Wat mij betreft, tot de volgende keer maar, mannen. Groetjes.
2: Groetjes, jongens.
1: Groetjes.

0: Dat was nog een klein stukje van Gerry Holland natuurlijk. En mooier dan een zomer in Mokum. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Hele fijne vaderdag iedereen. En we draaien nog een stukje van Henk Dame.
1: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.
0: Tot volgende week allemaal.

0: van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflaquet. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflaquet roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de weg veel files met 5 minuten vertraging of meer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bijvoorbeeld bij Kelp en Oler 3 kilometer. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Afrit Budel 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum bij de werkzaamheden bij Knoopt Gorkum 3 kilometer file. 10 minuten vertraging heb je op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflaquë. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat 1 van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflaquë roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen en voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat erbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Dat is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De A2 Den Bosch richting Utrecht is afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 1/2 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Paars en Oorschot. 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Blerik. 5 kilometer langzaam rijden. En 279 Roermond Den Bosch bij Veghel. Beide richtingen 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanmorgen werd neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg is aan zijn verwondingen overleden, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij alsnog overleden. Voor de beschieting zitten inmiddels 7 mensen vast. Het onderzoek loopt nog steeds. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren er niet minder op geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Auflakkee. De gemeente trok 2 jaar geleden al een keer aan de bel. Vooral aan de noordkant van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt de beschikbare droge strand steeds verder af. De situatie is zo erg dat één van de strandclubs inmiddels de fundering heeft moeten laten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen moeten geregeld worden. De gemeente Goeree-Auflakkee roept daarom andere partijen op om samen te werken om verdere afkalving van het strand bij de Brouwersdam te voorkomen. De rechtbank van Rotterdam gaat vandaag op locatie een kijkje nemen in een bankgebouw in verband met een goudroof. In 2018 werd bijna 1100 kilo goud gestolen. De waarde 40 miljoen euro, maar nu waarschijnlijk het 3-dubbele. De roof ging met een wisseltruc. Het goud werd ingewisseld voor loodballetjes. De buit is nooit teruggevonden. De verdachten zijn nooit opgepakt. Het gaat om 2 directeuren van het bedrijf dat de kluizen verhuurde. Er loopt een rechtszaak tegen hen. En voor dat proces zijn alle partijen vanmorgen in het gebouw waar het goud werd gestolen. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van de ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat 4 bisschoppen waren gewijd zonder dat de paus daar toestemming voor had gegeven. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier heeft in Zwitserland werd opgericht in 1970 uit verzet tegen modernisering van de kerk. Inmiddels is die wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in Latijn gehouden. De priester staat daarbij met zijn rug naar de gelovigen en heeft zijn gezicht richting het altaar. Dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21, 22 graden. Ook morgen veel zon, ook dan droog. Het wordt dan wel iets warmer, het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat het helemaal stil tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard in 7 kilometer file. De linker rijstrook is door een ongeluk dicht. En dat blijft nog een uur zo waarschijnlijk. Op de A2 Eindhoven-Utrecht veel vertraging nog tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 22 kilometer file. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen 9 kilometer file. Staat een file op de A58 bij de Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer. 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 5 kilometer. A67, Belgische grens Eindhoven. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hocht. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen. Een 30 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zitten allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Fiold heeft de afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Fiold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakke. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakke roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag. Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, leuk dat je luistert naar de leukste radiozender van Nederland. Dit is Drechtstad FM met Mark en Ferdy.
2: Ja, je zei het bijna verkeerd, hè? Ik hoorde het wel. Ja, je stiekem overgestapt.
1: Nee, daar kunnen we het zo ook wel leuk over hebben. Ik heb deze week een hele bijzondere radio-uitzending gemaakt.
2: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Mee. Hoe gaat het verder, Ferdy? Want we zijn 3 weken er niet geweest.
1: Ja, en je zou het bijna klimaatredenen kunnen noemen.
2: Ja, onder andere, ja.
1: Weet je inderdaad van, even kijken, vorige week was het heel warm, code rood zelfs.
2: Ja.
1: En dan was het niet echt verstandig om, of helemaal vanuit het uiteinde van Sliedrecht hier naartoe te komen.
2: Nee,
1: en oftewel jij? Vanaf mij vanaf Den Haag, via Dordrecht dan naar
2: flink stukje. Die week daarvoor was ik ziek. En was het onweer?
1: Ja, toen was het een flinke onweer op die dag.
2: En die week daarvoor was het volgens mij ook onweer?
1: Nee, toen hadden we gewoon even een vrije week. Want toen was ik in Duitsland.
2: Oh? Oh ja, toen zei jij inderdaad... Ja,
1: dus dat is een heel tijdje terug. Ik heb in Duitsland... Ik ben een pretparkfanaat.
2: Ja.
1: En daar heb je in Nederland ook een hele leuke pretpark natuurlijk. En in Duitsland heb je er ook een hele grote. Europa Park. En die hadden een nieuwe achtbaan. En het leuke is, Europa Park... Elk land heeft dan een eigen attractiegebied, zeg maar.
2: Oké, okay, ja.
1: Dat is een nieuw gebied, Kroatië. Met Nikola Tesla.
2: Dan, die kent hem niet.
1: Ja, daar is een achtbaan voor gemaakt. Nou, als je Nikola Tesla met een achtbaan koppelt... dan krijg je natuurlijk een stroomachtbaan, een lanceerachtbaan. Dus je weet dat we ding 4 keer gelanceerd. Nou, niet normaal.
2: Oeh.
1: Niet normaal.
2: En dan moet je gewoon een dagje van bij komen.
1: Ja, precies.
2: Ja, we moeten het over veel hebben. Denk je dat Nederland nog ver gaat komen in het WK of niet?
1: Nou, het zou zomaar kunnen.
2: We moeten het inhalen en we gaan straks gewoon even kijken.
1: Koeman kunnen we dat doen, toch?
2: Ja, Koeman, een goede coach. Komt helemaal goed, denk ik.
1: Ja. Ik heb verder ook de Jonas Brothers mee. No Time to Talk, ken je die?
2: Nee.
1: Oh, die is wel leuk, hoor.
2: Ja. Kunnen we er doorheen praten of
1: nieuw,
2: dat
1: nieuw,
2: niet?
1: Nieuw. Nou, een klein beetje, Mark. Als DJ ben ik niet, hè, Mark. Dit zijn de Jonas Brothers.

0: Yes, Jean-Paul.
1: Een simpel plan met Summer Paradise.
2: Zo, heerlijk, hoor. En zeg dat wel. Ben je de hitte een beetje doorgekomen?
1: Nou, het was wel overleven, ja. Gelukkig hadden we een airco en hebben we het relatief cool thuis. Het is vooral de omgeving, volgens mij ook de moppetapper die het best wel warm heeft gehad de afgelopen week.
2: Ja,
1: dus ik ben benieuwd hoe flauw de moppen zijn.
2: Die zijn helemaal bedorven straks. Nou, over bedorven gesproken. Ik heb het ook warm gehad. Maar er is één ding dat het nog warmer heeft gehad. Mijn koelkast.
1: Meestal is het een koelkast. Het zit al in de naam. Koelkast. Dus wat,
2: toch. Het blijkt dat mijn koelkast ook een maximum temperatuur heeft. Waarop die het nog doet.
1: Oh.
2: Hij gaat tot de 30 graden. En als het warmer dan 30 graden is waar die staat, dan zegt hij van, ik nok ermee.
1: Dat is ook erg. Dan heb je juist liever dat hij een lekkere extra koude drankje zet. En dan zegt hij, nou, ik stop ermee.
2: Dus en het is echt 30 graden geweest. En op een gegeven moment dacht ik van, huh, dat is raar. Er zat altijd wat ijs aan de achterkant van mijn koelkast. Dat was weg. En de vriezer dacht
1: van.
2: En toen de volgende dag, toen was het gewoon 15 graden in mijn koelkast. En toen later 30. En dat was eigenlijk nog het vervelendst van heel de zomerperiode. Ik zelf 30 graden, ja, je doet een t-shirtje uit of weet ik wat. Maar geen koelkast, onhandig.
1: Oh, wat erg, hoe heb je dat overleefd? Want ik heb expres allemaal extra koude drankjes gemaakt. Je eten zit erin.
2: Ja, en ik ook de dag daarvoor. En daarna gewoon lekker water en limonade. Ook redelijk fris. Maar ja, nou moet ik dus kiezen of ik ga inderdaad investeren in een airco. Want dit gebeurt nog een keer. Of een nieuwe koelkast.
1: Nou, is dan een oude koelkast. Het kan ook zijn dat als je een koelkast of een vriezer een tijdje hebt, dan kost dat best stiekem best wel veel stroom en
2: dat
1: best wel veel euro's per maand.
2: Ja, hij is wel bijna 20 jaar oud, dus het is wel een oud ding. Ja. Maar ik vind het ook een beetje zonde om. Ja, nou goed. Ja, hij doet het nog prima, maar ik wist het niet.
1: Ja.
2: Heel onhandig. Van alle dingen waar het niet handig is dat ze het niet doen als het warm is, staat een koelkast en een vriezer toch wel vrij hoog.
1: Ja, en dan schijnt het de komende week. We hebben nu even, nou, op zich wel prima lekker weer. De komende week wordt het ook alweer een stukje warm. Dus dat is wel even spannend. Het is wel een tijdje overleven, zeg maar.
2: Ja, nu is het wel zo. In die periode werd het gewoon 's nachts niet koud, hè? Ja. Ik denk dat het lang duurt voordat het weer zo warm blijft. En dat je de warmte echt niet uit je huis krijgt.
1: Nou, ik hoop het.
2: Ja,
1: gelukkig
2: kan
1: je in ieder geval in de buurt voldoende verkoeling krijgen. En er zijn natuurlijk ook een aantal zwembaden open.
2: Oh ja, leuk.
1: Zolang het geen code rood is.
2: En maak je geen zorgen, want de hete hits van dit moment, die hoor je gewoon op Drechtstad FM. Bij de DZM Show natuurlijk.
1: Heb je dan zin in een fireball?
2: Nou.
1: Ja, hè, dat,
2: ja nee, dat kan wel. Het is een beetje afgekoeld. Dus we kunnen wel een pitbull gebruiken, denk ik.
1: Zo'n fire is ook leuk.
2: Is ook leuk.
1: Doen we die maar nu. Bo Saris.

0: Maps van Maroon 5 hoor je hier bij Drechtstad FM. Bij de Deze Dim Show met Mark en Ferdy. We zitten hier gezellig weer met z'n tweeën. En ja, het is een aantal weken geleden dat we hier weer samen zaten. Maar het voelt weer als vanouds.
1: Ja,
0: genoeg om bij te praten
1: natuurlijk. Dat verleer je niet, hè.
0: Ja, en afgelopen week heb ik best wel wat bijzonders meegemaakt.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ook in termen van radio maken. We hebben bij ons werk hadden we een zomerfeest. En ik werk voor de spoorwegen. Effectief. En dan dachten ze van, ja, we kunnen een grote loods afhuren en daar een groot feest in hebben. Maar we kunnen ook gewoon door heel het land heen gaan. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een trein, daar hebben ze een wagon, daar hebben ze dan een hele radiostudio ingebouwd.
1: Oh.
0: En de hele dag werd daar radio weer gemaakt. En ze hadden dus een artikel, er stond er van, sidekicks gezocht.
1: Ja.
0: Dus ik had me gelijk aangemeld en ja, superleuk was dat, joh.
1: Ja, je bent het ook geworden, je mocht het ook gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, super gaaf.
0: Ja, het was, even kijken, het was in totaal dus 8 uur. En ze hadden dus ook twee andere radio-dj's uitgenodigd. Onze conculega's kan je het wel een beetje
1: ja.
0: noemen. We hebben iets meer luisteraars, denk ik.
1: Dat nee. denk ik ook wel. Iets meer ervaring ook misschien wel.
0: Ze hadden er twee van Radio 2 hadden ze ja. uitgenodigd.
1: Oh, oh, oh. NPO Radio 2.
0: Oké.
2: Ja.
0: Ja, en ja, ik mocht dus een uurtje met Jan-Willem Roodbeen radio maken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik voelde wel eens een eer, want ik word elke ochtend eigenlijk met hem wakker.
1: Ja, die doet dus ochtend dat, zo, hè?
0: Ja, in de ochtend werd ik met hem wakker. En in de middag mocht ik een uur radio met hem maken.
1: Oh, wat leuk.
0: En dat is toch, ja, wij zitten hier bij de lokale omroep. Dat is ook superleuk om te doen. Lekker lokaal nieuws vertellen en positief een beetje het weekend inluiden
1: ja,
0: doen wij.
1: Ja, ja.
0: Maar dat was een partij professioneel, zeg. Qua hoeveel werk er wel niet in heeft gezeten. Voorbereiding, interviews, verslaggeving, alles natuurlijk.
1: Ja.
0: De hele shabam. En dan denk je van, jemig, wat een werk is dat, zeg. Wel echt complimenten voor hoeveel mensen daar dan wel niet mee bezig zijn. Je hebt natuurlijk een persoon die om de camera bestuurt hier.
1: Ja.
0: Of bestuurt. Die zit dan elke keer als iemand begint te praten, dan drukt hij op een knopje.
1: Ja, knopje. Als jij het zegt, dan moet de camera op jou en anders op Jan-Willem. Ja.
0: Er moest ook iemand die dan de zender dat allerlei regelt, dat het nog steeds goed ontvangen wordt. En ja, de presentator. En hoe zij werkte, wij hebben een notitieblokje. Dus ik heb meestal wel voor de radio neem ik een notitieblokje mee. Van wat zijn de onderwerpen om mee te nemen voor de uitzending. Ze hebben daar een heel draaiboek. Via zo'n real-time document, zeg maar.
1: Doe maar.
0: Ja. En die wordt constant aangepast. Dus van tevoren krijg je er dan een.
1: Ja.
0: Dat hebben wij ook wel eens geprobeerd bij onze uitzending, een draaiboek. Maar dat werd veel te star voor ons.
1: Ja. Aan het begin hadden we het ook wel nodig. Want dan heb je zoiets van, waar gaan we het over hebben? Dus dan hadden we het echt gewoon helemaal uitgetypt van, dit was dit en dit nummer. Goh, Ferdy, wist jij dat dit nummer uit 1985 komt?
0: Ja, en dan ga je beginnen met afstemmen per persoon. Welke regel je precies zegt. Ja. Dat is heel robotisch.
1: Maar was dat dan daarbij ook?
0: Nee, dat was daarbij niet. Dus dan is het eigenlijk van, oké, dan draaien we dit nummer. En dan hebben we daarna een interview met X, Y en Z. En dan staat er een kort uitlegje over waar het over gaat. Dus dan weet je een beetje wat voor vragen je kan stellen.
1: Oh ja.
0: Soms zijn er ook voorbeeldvragen in. En er is iemand van de regie. Die beheert heel dat draaiboek. En die vult dat elke keer aan of verandert dat gebaseerd op, is er een verslaggever wel of niet? Dat soort dingen.
1: Ja.
0: En dan de presentator, die bewaakt er eigenlijk een beetje de rust. Dus die kijkt ervan eigenlijk, wat is mijn eerstvolgende blokje? Oké, nou, dan bereid ik dat voor. Dan ga ik die vragen stellen. En zo is dat dus verdeeld. Dus het is heel anders dan wat wij hier doen met z'n tweeën natuurlijk.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Ja.
1: Oh, leuk. En
0: heel leuk om mee te maken. Stel, we gaan hier professionaliseren. Nou, dan gelijk wel een idee van hoe dat zou werken.
1: Dan weet je hoe dat werkt. Dan kan jij voor gaan staan.
0: Ja.
1: Wat heb jij allemaal gedaan? Want Jan-Willem heeft het een beetje aan elkaar gepraat.
0: Ja, als sidekick was het ook meer van, het was ook een beetje introduceer collega's. Dus ik moest een beetje vertellen wat ik deed.
1: Oh, ja.
0: Ik heb meegedaan met een interview. En ik heb ook dat is zo'n raad het intro spelletje.
1: Oh ja,
0: dat heb ik ook moeten spelen.
1: Koffiemakers!
0: Ja, de thermomok.
1: Oh, de thermomok,
0: ja. Ik heb dat dus inderdaad ook mogen schreeuwen.
1: Oh ja, wat leuk. Ja, goed bezig.
0: De felbegeerde thermomok wint. En er hadden ze ook zo'n galmknop, dat hebben ze helaas niet.
1: Nee, dat hadden wij wel, bij de oude studio. En dan zetten ze de galm aan. Oh, wat leuk.
0: Ja,
1: goed
0: dus,
1: bezig.
0: Dat was heel leuk. En we hebben dus door heel Nederland gereisd en radio gemaakt. Dus ik ben via Rotterdam naar Eindhoven geweest en dan naar Utrecht.
1: Tjoh, ik moest het toch vragen. Heb je nog reclame gemaakt?
0: Ik heb ons programma genoemd natuurlijk.
1: Ja.
0: En we hadden het over Fireball. Dat nummer had ik ook dus ook meegenomen.
1: Oh ja, leuk.
0: Natuurlijk.
1: Nog net geen Embers, maar Fireball komt dichtbij genoeg.
0: Ja.
1: En natuurlijk heel veel nummers over treinen, neem ik aan. Dat zal niet best geweest zijn. Of viel het mee?
0: Train. Heel veel verzoeken. Maar op zich, zeg maar, de DJ zelf, die koos echt wel de hoofdzakelijke muziek. En die zei van, nou, naar Pitbull zei hij bijvoorbeeld, nou moet er wel een gitaarnummer in.
1: Oh, ja. Toch een beetje de NPO Radio 2 vibe. Leuk.
0: Maar dit nummer kon natuurlijk ook niet ontbreken. Dat werd ook uitgezonden natuurlijk. Van Guus Meeuwers. Nou, raad maar welke het is.
1: Dat zal Kedengereng zijn.
0: Ja, natuurlijk. Die werd gewoon gedraaid, hoor.

0: De Fleur, Tove Lo, die ken je vast nog wel. Dat is echt van meer dan 10 jaar geleden. Stromae er ook bij. Hele leuke samenwerking. Oh, en dan moet ik wel even bijkomen hoor.
1: Ja, we waren nog even aan het bijpraten over jouw, ja, over jouw radiodebuut in de trein.
0: Ja. Ik had trouwens deze week, was er nog wat nieuws? Er was, even kijken, 2 weken geleden was er een waterdrinkadvies hier in de regio. Een negatief, of eigenlijk een kookadvies in de Drechtsteden.
1: Ja.
0: Vanwege een vermoedelijke, was het E. coli-bacterie?
1: Ja,
0: was
1: een poepbacterie. Is dat nog maar 2 weken geleden, joh? Ik dacht dat het al...
0: Afgelopen maand. Afgelopen maand, inderdaad. Want het kookadvies voor dat kraanwater, dat vorige maand werd afgegeven in de Drechtsteden, die bleek achteraf onnodig te zijn geweest. EVDES zegt dat, dat het door een menselijke fout in het laboratorium de verkeerde meetwaarden waren doorgegeven. Staat is te lezen op de NOS. En ja, uit een evaluatie blijkt nu dat het drinkwater gedurende de hele periode aan alle wettelijke normen heeft voldaan. Dus het was een menselijke fout waardoor we even moesten kopen.
1: Oké, dat is wel interessant. Dat was volgens mij alleen Dordrecht, hè? Dus Papendrecht had er denk ik geen last van.
0: Papendrecht had inderdaad geen last van, maar was het Dordrecht nog een ander stukje.
1: Ja.
0: Dus een aantal vrienden die kwamen dan expres over naar Papendrecht om water te drinken.
1: Ja.
0: Ja, ja, alle supermarkten waren leeg. Als er inderdaad een probleem is met drinkwater, dan gaan mensen heel gauw flesjes halen in een supermarkt.
1: Ja, ik zag het zelfs in de supermarkt in Sliedrecht. Daar stond ook een briefje aan de deur. Nieuw water wordt pas om 2:30 vanmiddag geleverd.
0: In Papendrecht was het ook allemaal uitverkocht.
1: Heel bijzonder.
0: Dus dat gaat heel snel inderdaad. Ja, uiteindelijk was het gewoon waarschijnlijk een doorgeeffoutje van die getallen.
1: Ah ja.
0: Of misschien wel een komma, dat zou zo maar kunnen.
1: Of iemand heeft zo'n reageerbuisje mee naar het toilet meegenomen en dat er daardoor allerlei gekke spulletjes in zijn gekomen.
0: Ja. Misschien dat iemand aandelen in waterflesjes.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, ik vind het toch wel spannend met drinkwater als daar iets mee is.
1: Ja, ja, en ik heb
0: extra
1: er ook
0: een paar minuten dan de kranen als het weer afgelopen is.
1: Ja, aan de andere kant geeft me dat ook wel weer heel veel extra vertrouwen dat het zo goed getest wordt.
0: Ja.
1: Dat helpt wel. En het is natuurlijk heel irritant als het niet goed is qua test. Maar dan weet je het in ieder geval.
0: Ja, ik drink het altijd nog steeds wel liever dan uit die flesjes. En dat is met name ook omdat

0: in die flesjes plastic zit of vrij kan komen. Oh, ja. Dat komt een klein beetje vrij.
1: Hmm.
0: Maar ik vind het überhaupt knap als ze zo'n hele buizensysteem gebouwd hebben.
1: Ik snap niet hoe het
0: dat
1: werkt.
0: Dat jij water in je huis kan hebben.
1: Ik snap niet hoe dat... Ik woon op 2 hoog. Ik snap niet hoe dat omhoog komt. Leg me dat eens uit, Freddy.
0: Kijk, Mark snapt niet hoe het omhoog komt.
1: Nee, inderdaad.
0: Welke jingle was het ook alweer? Even kijken, was dat deze? Nee hoor, die hadden we niet meer. Informatief, hè?
1: Ja, er staat
0: hebben
1: niet...
0: Hebben die nog?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, die hebben we niet meer.
1: Nee.
0: Ah, wat jammer nou. Oh.
1: Zometeen. Moptapper van de Drechtsteden.
0: Oeh.
1: Hopelijk zijn de moppen niet gesmolten. Dat zal toch niet?
0: Hoop ik ook niet.
1: Altijd vers.
0: We gaan lekker cooking on 3 burners. Lekker branden. Dit is...

0: ja, Suzanne en Freek met Halverwege. En ik heb ze weer een paar keer op zien treden. Ja, ze doen natuurlijk nog steeds best wel veel optredens met elkaar.
1: Ja.
0: Dat is wel heel leuk om
1: hartstikke
0: te zien.
1: Leuk.
0: Hoor. Even kijken, we hadden net inderdaad over de E. coli-bacterie.
1: Ja, dan pak je je draaiboek erbij.
0: Er was nog een ander heel leuk itempje wat ik gevonden had.
1: Ja, maar ik wil... Sorry dat ik je onderbreek.
0: Oh, vertel.
1: Maar het autistische in mij,
0: ja?
1: Ziet toch dat het 4:15 is.
0: Oh, zal ik wel gewoon bellen?
1: Ja,
0: dat is
1: toch
0: een goed idee. Ja.
1: Ja.
0: Ik dacht dat eigenlijk veel eerder in de uitzending zaten.
1: Nee,
0: het vliegt echt voorbij,
1: we gaan maar. Hartstikke... Ja, of jij moet zeggen, nee, ik heb nu zin in dat item. Maar ik heb
0: ik vind het eigenlijk wel leuk om op het
1: ja, door. Toch? Ja. We gaan gewoon even bellen. We hoeven niet naar hem toe. We ontmoeten hem gewoon halverwege via de telefoonlijn. Gaan we kijken of de grappen gesmolten zijn of dat ze heerlijk vers uit het vriesvak komen.
0: Uit het vriesvak?
1: Uit het huis van de moppetappen van het Rechtsstad.
0: Hopelijk komt de koelkast boven de 30 graden.
1: Ja, hopelijk is die niet ontdooid. Dat zal toch niet?
0: Nee, dat zal wel niet, toch?
1: De grappen zijn altijd vers bij de moppetappers.
0: Ja, en hopelijk kunnen we verbinding maken.
1: Dat zal toch wel?
2: Ah, met de ene echte oranje moppetakker van de Bergsteden.
0: Oh, helemaal oranje zelfs. Olé.
2: Ja, nog steeds. Het was een lekker weertje van de week. Maar voor oranje voetballers was het kort maar krachtig. Wat jammer. Maar het weer is ook een aantal keren code oranje geweest. Wat een extreme warmte. Nu we het toch over oranje hebben. Ja, het WK gaat gewoon door. Ook zonder Nederland natuurlijk. Maar niet onbelangrijk bij voetbal is ook wie kan het beste tackelen zonder dat er gefloten wordt.
1: Ja.
2: Je moet altijd wel bedacht zijn als je iemand getackeld hebt. Want als een tackle, dan tackelt de getackelde tackle de tackelende tackle terug.
1: Zo, dat is ingewikkeld.
2: En er zaten twee voetbalvrienden in gesprek over het voetballen. Zegt de ene, ik heb heel veel verborgen talent op het veld. Oh ja joh, wat ben jij dan goed in? Links buiten, rechts buiten? Hij zei, nou dat is helemaal niet te zien. Zo goed is het verborgen.
1: Hey.
0: Ja, niks te zien.
2: En ondertussen bij de groenteboer. Er lagen twee koppen sla in een krat naast elkaar. Zegt de ene krop sla, waarom sla jij mij? Oh, zegt die ander, dan krop ik alles op.
0: Jongen.
2: Ik zou zeggen, een prettig ritual. Houd de parasol bij de hand en veel drinkwater, want er komt weer een warme tijd aan. Code oranje.
0: Dankjewel weer hoor.
2: Tot de volgende week, maar weer.
1: Prettig weekend.
0: Tot de volgende week.

0: Jump. Blackpink. Nou, die heb ik niet, Mark.
1: Nee, je hebt gewoon...
2: Dat zou niet goed zijn, dan zou ik naar de dokter moeten.
1: Vind jij de duim nou wel een vinger of niet?
2: De duim? Jawel. Er zitten gewoon 5 vingers aan een hand.
1: Oké, ja.
2: Ik heb nog nooit iemand gehoord dat ze zegt, je hebt 4 vingers aan de hand.
1: Nou ja, dat schijnt dus een meme-nummer te zijn van de duim is geen vinger.
2: Nou, we houden even vinger aan de pols.
1: Ja, we houden het in de gaten.
2: Oh. Ja, ik had een heel leuk onderzoekje gelezen. Even, we hadden inderdaad even de moppetapper. De Universiteit van Amsterdam.
1: Ja.
2: Die heeft diepgravend onderzoek gedaan. Trouwens wel in hun vrije tijd. Ze hebben daar geen subsidie voor gekregen of zo voor het onderzoek.
1: Is het nou de Vrije Universiteit of wel de echte universiteit?
2: De echte universiteit van Amsterdam.
1: In zijn vrije tijd.
2: Ja, in hun vrije tijd.
1: Dus niet de Vrije Universiteit, maar de echte universiteit in hun vrije tijd. Ja, oké. Okay.
2: Heel goed,
1: ja.
2: even duidelijk.
1: Nee, ja, dat het duidelijk is.
2: Ze hebben 340.000 keer een muntje opgegooid.
1: Oké. Okay.
2: En gekeken of dat 50-50 kans is of niet.
1: Jeetje.
2: Het idee is dat het koppen munt, dat wordt ook bij heel veel van die sportevenementen gebruikt. Hè? Dan gooien ze dat op en dan heb je kop of munt. En dan diegene mag als eerste starten met de bal bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, ja.
2: Wat blijkt, als je dus bijvoorbeeld kop hebt aan de bovenkant, als je hem gaat opwerpen.
1: Oh ja, want dan leg je hem op je duim en dan ligt er natuurlijk iets boven, ja?
2: Ja. Dan heb je dus 51% kans.
1: Nee, Freddy.
2: Dat hij dan dus ook op kop komt. En bij munt, als munt bovenop ligt, heb je inderdaad ook 51% kans dat hij op munt komt. Dan hebben ze 340.000 keer zo'n muntje opgegooid om te bepalen wat echt de kans is.
1: En heeft één iemand dat gedaan of hebben ze dat met een groepje gedaan?
2: Ik verwacht wel dat ze dat met meerdere mensen hebben gedaan. Anders heb je geen wetenschappelijk onderzoek, toch?
1: Nee, dat klopt.
2: Dan kan je misschien een speciale duim hebben waardoor je iets meer kans hebt dat je dat hetzelfde gooit.
1: Ja, dan zeggen ze van, oh, dit is Hans en Hans heeft een 51%. Nee, het is echt wel universeel.
2: Ja.
1: Joh. Goh,
2: dus moeten we dat hele systeem niet omgooien? Al die wedstrijden die oneerlijk beslecht worden...
1: Ik vind een belangrijker experiment, hebben ze ook wel eens gedaan, met een broodje. En dan hadden ze aan de bovenkant pindakaas gedaan. En dan gooiden ze die ook de lucht in. Om te kijken of het nou inderdaad waar is dat altijd die pindakaas plop zo op de vloer valt.
2: Ja, of is dat van de uitslag?
1: Volgens mij wel. Volgens mij is het inderdaad waarschijnlijker dat als je een broodje met pindakaas laat vallen, dat dan die pindakaas plop zo op de grond komt.
2: Ja, diepgravende journalistiek is toch?
1: Ja.
2: Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Je hebt wel eens van die goochelaars die doen ook zo'n coin toss.
1: Oh ja, maar die draait helemaal niet, hè?
2: Nee, je kan hem vaak inderdaad zelf, net als bij een pannenkoek, als je die omdraait, dan kun je het ook vaak zo regelen dat hij precies één keer omdraait.
1: Dat doen die
2: goochelaars dus ook met zo'n muntje.
1: Oh ja, slim.
2: Ja, dus dat hebben ze niet voor het wetenschappelijk onderzoek gebruikt.
1: Goed bezig. Ik heb zometeen nog meer wetenschappelijk onderzoek. We gaan het namelijk over een Zuid-Koreaanse ster hebben.
2: Een Zuid-Koreaanse ster?
1: Ja.
2: Dus net hadden we Cheerio van Justin the Wind. En dan gaan we helemaal naar de andere wind.
1: Helemaal naar de andere kant. Maar het is niet een K-popster. Het is een ander soort ster. Zometeen meer.
2: Leuk. Dan sluit ik het eerste uur af van de DZM-show met Douwe Bob. Dit is Funny. En tot zo!

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zitten allemaal nog vast, dat meldt de politie. Het gaat om 6 mannen en een vrouw. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Fiold heeft de afgelopen maand 3 Rotterdammers aangehouden op verdenking van het witwassen van 100 miljoen euro. Dat heeft de Fiold vandaag bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 11 panden doorzocht in Capelle, Rotterdam en Dalbrandsbaard. Er is beslag gelegd op 4 huizen, 2 voertuigen, een boot en andere zaken. De mannen runden een uitzendbureau en kregen in totaal minimaal 100 miljoen euro. In plaats dat daarvan personeel werd geregeld, werd het grootste deel doorgesluist naar China, Dubai en Hongkong. Ook werden er contante betalingen van geregeld. De afkalving van het strand bij de Brouwersdam is de afgelopen jaren niet minder geworden. Daarvoor waarschuwt de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente trok 2 jaar geleden al aan de bel. Vooral de noordzijde van de dam blijft sterk onder invloed van golfslag en erosie. Daardoor neemt het beschikbare droge strand verder af. De situatie is zo erg dat een strandclub inmiddels de fundering heeft moeten versterken. Er zijn plannen gemaakt om extra zand te storten, maar die plannen zijn nog niet af. Ook moet er extra geld beschikbaar worden gemaakt en vergunningen worden geregeld. De gemeente Goeree-Overflakkee roept daarom andere partijen op om samenwerking om verdere afkalving van het strand te voorkomen. En alle studenten in het mbo, hbo en wo krijgen over een tijdje een stagevergoeding. Zo besluit het kabinet vandaag. Hoe hoog de stagevergoeding wordt, mogen sectoren eerst zelf bepalen, zegt minister Letschert van Onderwijs. Mochten de tarieven die de sectoren zelf regelen niet redelijk zijn, dan komt er alsnog een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. De minister legt die verantwoordelijkheid eerst bij de sectoren om zo te voorkomen dat het voor sommige beroepsgroepen te duur wordt en er minder stageplekken komen. De wet moet ergens in 2028 ingaan. En dan nog het weer, periode met zon. Het is maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 40 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. Verderop bij Eindhoven, tussen Batendorp en De Hoogte, ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda, bij knooppunt Klaverpolder, is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven, bij Geldrop, een uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: live.
1: Ja, moet een keertje kunnen toch? Zeker op het Rechtsstad FM. Bij de Daytime Show Bon Jovi en It's My Life. Gewoon zin in. Maar vooral...
2: Dat is mooi. Wanneer je iets te veel frisdrink drinkt. Oh, wow.
1: Oh, wow. Nou ja, en vooral dat... Ik had er gewoon zin in. Gewoon even... En de rest van het nummer is best oké, vind ik.
2: Ik vind vooral leuk. Zou die man nog steeds optreden?
1: Dat zal toch wel? Leeft die man nog?
2: Ik denk het wel. Het is een beetje zo'n stoer nummer. Het is geen... Ja, het is niet een heel rustig nummer. Dus het lijkt me heel gek om dat op oudere leeftijd op te gaan treden.
1: Ja, je hebt ook wel een beetje energie nodig voor zoiets, hè?
2: Het is ook een beetje zo'n Linkin Park. Linkin Park Senior of zo.
1: Bij Linkin Park hebben we slim gedaan. Want daar hebben ze gewoon een nieuwe vrouwelijke zangeres erbij gedaan.
2: Slim gedaan.
1: Even kijken, ik zit John Bon Jovi, 1962 geboren. Dus dan ben je een jaar of 64. Dat moet kunnen, toch?
2: Eminem bijvoorbeeld is ook 53 jaar.
1: Ja. Dat is ook een groot Slim Shady en het wel. Ja, nee, inderdaad. Ik had beloofd dat ik het met jou over een Koreaanse ster wilde hebben. En ik heb je een beetje misleid, Freddy.
2: Oh jee, het is geen Koreaan? Nou, geen ster?
1: Het is wel Koreaan, het is ook een ster. Okay. Maar het gaat om een zon. En dan gaat het niet om een zon. Dat is dan weer een achternaam van Zuid-Korea. Nee, het gaat om een zon. Ze hebben een synthetische zon weten te maken.
2: Een synthetische zon.
1: Het heet...
2: Dan zit ik gelijk te bedenken van dat het in de nacht licht kan zijn of zo.
1: Ja, nee. Dus het is in een laboratorium natuurlijk. Een of andere grote metalen met meters dikke muur. En daar hebben ze een zon gemaakt. Die was 100 miljoen graden Celsius. Dus dat is echt gewoon echt een zon. En normaal gesproken, dan heb je het een beetje over nuclear fusion. Die dingen die zijn binnen milliseconden weg. Maar deze zon heeft het ruim 100 seconden overleefd.
2: Oh, dat is best wel knap.
1: En ja, dat is sowieso een leuk...
2: Hoe kunnen ze dat maken, joh?
1: Ja, heel bijzonder, hè? Allerlei atomen tegen elkaar aangooien, weet ik veel.
2: Dat is niet met je huis en een keukenmagnetron of zo, dat je aan de slag gaat. Nee.
1: Nou, zo voelde het wel in mijn koelkast toen die het niet deed, kan ik je vertellen. Nee, maar het is enorm knap. En het kan ook echt daadwerkelijk wel iets leuks opleveren. Want er komt natuurlijk een hoop energie vanaf. En misschien kunnen we die energie gaan gebruiken om wat groenere energie te krijgen.
2: Oh, interessant.
1: Ja, best wel leuk onderzoekje dus.
2: Nou, dat schijnt toch wel even een lichtje erop.
1: Ja, inderdaad. Zometeen meer muziek uit K-pop. Maar ik wil eerst even over naar een andere ster. Zo kunnen wij wel noemen, toch? We hebben het over Dua Lipa bij de DZM Show Dance the Night.

0: als ze naar het Nederlands gingen. Lucky All My Life. Heb je een beetje geluk vandaag, Freddy? Heb je dat nodig bij de Bendel?
1: Nou, ik ben gelukkig. Ik weet niet of ik geluk ga hebben bij de Bendel.
0: Oh, maar geluk,
1: dat is spannend.
0: Gelukkig is belangrijker dan geluk,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, nou precies.
0: Welk nummer is dit uit 2013?

0: typisch als zo'n nummer dat ik dan wel thuis draai, maar niet op de radio.
1: Nee, ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik
0: ik denk een Afrojack.
1: Nee, zou het? Ik ga het antwoord opzoeken als je het niet erg vindt.
0: Ja, dat is goed.
1: Het antwoord, ja. Skip, we weten hem niet. Britney Spears?
0: Wat?
1: Zal ik... Ja, ik heb geen idee. En het nummer heet Work, Bitch.
0: Oh, ja. Dat is een atypische nummer wat ik thuis toen hoorde. Ja. Draaide, maar niet op radio.
1: Zullen we eventjes luisteren wat we gemist hebben?
0: Dit is even een snapshot.
1: Ja.
0: Zo. Ja, ik weet het nog wel, hoor.
1: Ik denk niet dat ik dit ooit gehoord heb.
0: Ik wel, ja. You wanna... Maar dit was moeilijk zeker dit jaar, deze keer.
1: Ja, deze was moeilijk, ja.
0: De tekst is ook niet heel fijn, Mark.
1: Nee, is die heftig?
0: Dit was ruw, ja.
1: Oké, ik zal de tekst erbij pakken. Hier, een halve bikini, dat moet kunnen, toch? Ja, oké. Okay. Ja, dit, ja, kan.
0: Ja, hè?
1: Soms moet je gewoon blij zijn dat je de nummer niet weet, Freddy. Dan ja. Is dat ook gewoon helemaal prima.
0: Dat is waar.
1: Ik ken dit nummer wel. Dit is namelijk Alex Warren. Die klik ik net aan, vandaar dat ik hem ken. Dit is Fever Dream.

0: Altijd een leuke verrassing. Nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zometeen hoor je ook nieuwe muziek van Stacey. Dat is een K-pop-band. En ik ben er echt helemaal verslaafd aan. Zal ik een stukje laten horen? Of was dat je er een klein beetje al... Het gaat zometeen ongeveer zo. Dat zometeen. Eerst is het bijna 16:30. En dan zit Freddy klaar met het lokale nieuws.
1: Zeker, met het weerbericht van Rijnmond Weer. Vanavond is de zon nog lange tijd aanwezig en blijft het droog. Ook de nacht verloopt nog droog met brede opklaringen en het koelt niet verder af van 14 tot 17 graden. Morgen vrij veel zon, al trekt er soms ook wat bewolking over. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 23 tot 25 graden morgen.
0: Lekker fris.
1: Lekker zomerweer.
0: Ja, niks mis mee.
1: In het nieuws, verwarring en frustratie in de Papendrechtse politiek. Een dag voordat het nieuwe college van de PVV, de VVD en onafhankelijk Papendrecht zou worden geïnstalleerd, heeft het geen meerderheid meer in de raad. Want OP-fractielid Hendrika Hoekstra die heeft zich afgesplitst van haar partij, van de OP, en gaat als zelfstandig raadslid verder. Heb je er eens van meegekregen?
0: Ik heb geen idee waar het over hebt, Freddy.
1: Oh, er zou dus bijna een coalitie gevormd zijn in de Papendrecht. Ja, dat spannend was natuurlijk, een hele partij hebben de PVV uitgesloten.
0: Oh ja, ja. Zitten we ook met de FVD bij Papendrecht of dat niet?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dat speelt niet echt. Dus er was een coalitie dus eigenlijk al gevormd de afgelopen weken. Dat zou dus deze week gepresenteerd worden ook.
0: Oh,
1: van PVV, VVD en OP.
0: Dan heb je hem net.
1: En last minute, de dag voordat het dus eigenlijk gepresenteerd zou worden, gisteren, heeft dus een OP-lid gezegd van nee, ik doe er niet aan mee.
0: Je zou bijna zeggen, die doet het erop. Die denkt van, dit is een goede timing.
1: Het is wel bijzonder, ja.
0: Ja,
1: ja en ja... De overige partijen hebben dus ook laten weten geen gedoogsteun te willen geven aan een bijvoorbeeld een minderheidscoalitie.
0: Nee.
1: Met 11 fracties in de gemeenteraad wordt het vormen van een nieuwe meerderheid wel een lastige opgave.
0: Tam, tam, tam.
1: Nou, wordt vervolgd dus hier in Papendrecht.
0: En als er iets gebeurt, hoor je het bij ons voor het eerst.
1: Ja.
0: Als het tenminste vrijdagmiddag gebeurt, want anders zitten we hier niet. Ja.
1: Ja. Verder natuurlijk, ja, tussen het spoor, de treinverkeer tussen Dordrecht en Rotterdam is natuurlijk een tijdje al gestremd.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Door de kabelbrand.
0: Ja, wat was er? Er was een kabel geknakt of gebogen?
1: Ja, er was een brand in zo'n kabelgoot.
0: Ah.
1: In de eerste verwachting was dat het 100 kabels naar verwachting geschaad zijn.
0: Mm-hmm.
1: En die kabels, ja, die zijn nodig bijvoorbeeld om de seinen dan licht te geven.
0: Okay, ja,
1: en
0: de
1: besturing.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk bleek het dus dan tussen de 200 en 250 kabels te zijn. Meer dan verwacht. En de verwachting is dus ook dat het in ieder geval tot zondag duurt voordat het volledig is opgelost. En ProRail stelt zelfs dat het ook nog tot maandag kan duren. Totdat het opgelost is.
0: Jeetje. En er rijdt
1: een hoop. Een paar dagen geduurd.
0: Ja, er rijdt een hoop natuurlijk van Rotterdam naar het zuiden. Dan heb je het over Roosendaal, dan heb je het over Brussel, dan heb je het over Breda. En er rijden wel bussen.
1: Vooral richting Rotterdam nu. Dus
0: okay.
1: Ik moest net ook bijvoorbeeld met de metro. Ik kon net niet met de trein.
0: Hm. Ja.
1: Dus dat was voor mij ook een stukje omrijden.
0: En er rijden bussen toch?
1: Ja, er rijden een stopbus.
0: Kijk, stopbus.
1: Ja, verder heb ik nog een leuk interessant onderzoek. Ja, wat is het? Hoe we het noemen? Leuk uitje.
0: Ja.
1: Hoe kregen schippers vroeger hun boot over een dijk? Ja, dat heb ik nooit afgevraagd eigenlijk.
0: Over een dijk?
1: Ja, dat was vroeger echt een ding. Dat bijzondere stukje geschiedenis ontdek je tijdens de wandeling van die de Natuur en Vogelwacht op zaterdag 18 juli organiseert. Naar de historische Overtoom in het Alblasserbos.
0: Oh ja.
1: De Overtoom, dat was dus een plek waarbij die boten dus over een dijkje werden
0: gegaan. Oh, vandaar.
1: Zodat ze ermee verder konden varen.
0: Over de Toom, ja zeker.
1: Ja, dat was vroeger een slimme constructie waarmee boten over een dijk of kade werden getrokken om een reis over het water te kunnen vervolgen. En in de Alblasserwaard, waar eeuwenlang de belangrijkste verkeersader was, het water, speelde die Overtoom dus een hele belangrijke rol.
0: Leuk. En dan
1: kan je lekker ontdekken.
0: Kan je gaan kijken?
1: Ja.
0: Is er nog een datum of een tijdstip? Of is dat gewoon whenever, wherever, we're meant to be together?
1: Over 2 weken is dat, op zaterdag 18 juli, door de Natuur en Vogelwacht. Dus als je naar een website gaat, dan kan je meer vinden.
0: Leuk. Dankjewel, Freddy.
1: Ja, dank aan Dordrecht.net en rtvdordrecht.nl.
0: Dan gaan we vieren dat het weekend gaat beginnen.

0: Shakira, whenever, wherever. Ik zei het natuurlijk al een beetje en ik zat ermee in mijn hoofd en dacht ik, dat is leuk.
1: Ja, ze hebben natuurlijk een ander bekend nummer, Hips Don't Lie. Kan je goed met je heupen schudden?
0: Oh nee, dat... Jij hebt een tijdje dansles gehad, dus dat moet helemaal goed komen, toch?
1: Mijn heupen waren ook niet zo soepel.
0: Nee. Hoe gaat het met het rennen?
1: Ja, door de hitte hebben we het ook even expres voor de veiligheid ook stopgezet.
0: Ja, ja.
1: Het was niet best om in de zon te lopen.
0: Nee.
1: Ik ben sowieso een beetje... ik heb zonnebrand... ik had heel veel zonnebrand op, 50 plus en zo.
0: Goed bezig, zeker.
1: Ja. De zon vermijd ik ook wel zoveel mogelijk op dit moment. Ik had trouwens nog wel interessants uit Dordrecht iets gevonden. Tientallen keren per week rijden brom- en snorfietsers in de Dordtse binnenstand, waar het niet mag.
0: Oei.
1: Daar heb je wel eens last van als je ergens loopt, bijvoorbeeld. En sinds oktober vorig jaar worden die geregistreerd door speciale camera's. En initieel kregen ze daar waarschuwingen voor. Maar sinds kort kan je dus ook beboet worden door een geheime camera.
0: Oh.
1: In het centrum van Dordrecht. Die detecteert dan eigenlijk hoe snel jij gaat.
0: Oh, er staat echt gewoon één camera die daar alleen maar op zoekt.
1: Er zijn een aantal camera's inderdaad. En die kijken van, zit je op zo'n speedpedelec of op zo'n fatbike of iets. En rij je te snel, dan kan je een boete thuis verwachten.
0: Kijk.
1: Maar dan moet je net wel weer zo'n kenteken hebben. Dus zo'n speedpedelec hoort dan weer zo'n kentekennummer te hebben.
0: Mm.
1: En fatbikes bijvoorbeeld hebben dat niet. Die worden vaak illegaal opgevoerd.
0: Ja, want hoe vind je zo iemand terug? Want er zit een...
1: Inderdaad.
0: Gezichtsherkenning, dat mag niet in Nederland, denk ik.
1: Ja, dus het is inderdaad met name eigenlijk op je kentekenplaat. En er zijn er best wel wat boetes uitgeschreven. Even kijken, zo'n €38.000 aan totaal in boetes. Als je namelijk fietst op een plek waar het niet mag... of rijdt op een plek waar het niet mag... ontvang je een boete van €130. En daarbij ook altijd om nog even wat extra zout eroverheen te strooien.
0: €9 administratiekosten.
1: Ja,
0: zeker. Ik zag toevallig vandaag, het was op TikTok denk ik... over een jongen die een hit heeft gemaakt. Ik wil een fatbike.
1: Dat heb ik niet gezien.
0: Nee, zullen we even luisteren? Zelfs het Jeugdjournaal heeft het erover.
1: Oké.
0: Dus dat moet wel een goede hit zijn. Laten we even, dat is wel gezellig toch? We zitten nou toch op de radio.
1: Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik zet hem even, zet hem aan. Dan gaat hij.
2: Is Jason Boy.
1: Oi.
2: Zijn jullie ready?
0: Ja hoor.
2: Let's go.
0: Ja, begin maar.

0: Ja, hè?
1: Die rap. Ik wil een fat bike. Ik wil een fat bike. Ik wil een fat
0: bike. Een dikke vette, dikke vette. Ik wil een fat bike. Woe! Nou, het is wel duidelijk. Goed bezig, Freddy. Is dat ook iets voor de auto, de fat bike, of valt dat tegen? Niet echt, hè? Want,
2: een fat bike?
0: Ja. Dat is zo eentje.
2: Ik heb wel een oude iemand gezien met een fatbike, maar dat was niet in Nederland.
0: Dit is ook iemand. Dit is ook eentje waar Frans Bauer er een van heeft, toch? Die heeft volgens mij ook een fatbike. Nou, goed, ik heb hier een mooi affiche voor de wat senioren onder ons, om het maar even goed te zeggen. Namelijk het zomerprogramma van Sterk Papendrecht. Als je luistert en denkt van nou, een fatbike is allemaal net iets te hip voor mij.
2: Ja.
0: Dan moet je kijken, een heel affiche vol met mooie dingen. Onder andere bijvoorbeeld volgende week het Fit Festival. Okay, hoe blijft u vitaal? Dat is bij Theater de Willem.
2: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld ook fotograferen met uw mobiel. Dan gaat ongetwijfeld hoe het werkt. Maar misschien ook met geluid en met... Nou, geluid niet. Met licht en met scherpte. En,
2: oh ja.
0: Ik gebruik vaak de 0.5 zoom. Ken je die ook?
2: Die, dat je een beetje uitzoomt.
0: Dat je uitzoomt.
2: Een beetje zo'n fisheye.
0: Ja, en dan zie je opeens veel meer. Nou, misschien dat soort tips.
2: Ja.
0: Alledaags geluk, de Doe Mee route, de filmavond, de zomerontmoeting en zing en swing mee. Bij muziekvereniging Excelsior is die laatste. Ja. Het seniorenprogramma van in de zomer van Sterk Papendrecht. Dat is wel even leuk om te noemen.
2: Ja.
0: Als je nog iets leuks zoekt om in de zomervakantie te gaan doen. We gaan even los, denk ik.
2: Tim, tim, tim, tim.
0: Moet wel lukken met de Bauza bij de DSM-show. Dit is Magnetic.

0: Moet kunnen toch, op je vrijdagmiddag. Alan Walker en Ava Max.
1: Lekker hoor.
0: En Fate. Doedoedoem. Ik had nog een vraagje, Freddy. Je hebt lekker radio gemaakt met Jan-Willem Roodbeen.
1: Ja.
0: Heb jij misschien nog een item van hem kunnen jatten? Of dat we zeg maar dat we dat kunnen overnemen? Nee, want hij heeft natuurlijk.
1: Een item.
0: Ja, nou, hij heeft die intro rally toch en hij heeft een dobbelsteen. Ik dacht misschien heb je gevraagd van goh, mogen wij ook niet iets verzinnen met een dobbelsteen of zo?
1: Ja, dat zou sowieso maar kunnen. Ik heb het niet gevraagd aan.
0: Niet gevraagd.
1: Nee. Dat was eigenlijk wel een thermomok van hem.
0: Ja. Is het een beetje goed? Goeie thermomok?
1: Nee, ik moet hem nog ontvangen.
0: Ik heb ook zo'n soort thermomok, maar daar kan geen warm drink in.
1: Oh, dat is het. Dat is een beetje. Dat verwacht je wel bij een thermomok.
0: Maar dat in jouw thermomok kan wel warm water.
1: Dat is goed, is wel, ja. Anders dan word ik kwaad.
0: Kunnen wij niet ook een intro rally doen en dat we dan jouw thermomok weggeven?
1: Het is nog best wel. Het is trouwens best wel lastig, zo'n intro rally.
0: Ja, want. Je hoort allemaal kleine stukjes van nummers.
1: Ja.
0: En dan moet je zeggen welk nummer het is.
1: Ja.
0: Artiest of nummer of wat?
1: Echt alleen maar de artiest is. Nee, alleen de naam van het nummer.
0: Oh. En die had jij gewonnen?
1: Ja.
0: Had je dan alles goed?
1: Ja, ik had wel expres even wat makkelijker om een beetje erin te komen.
0: Oh.
1: Maar we kunnen het volgende keer wel spelen als je wilt.
0: Ja. Nou ja, als dat van jou willen mag, hè.
1: Ja, dat mag wel een keer.
0: Want je hebt wel het programma genoemd. Dus de NPO Radio 2 mensen, die zitten nu allemaal te luisteren natuurlijk.
1: Dat moeten we niet te hard zeggen.
0: En, ja, juist wel, hè. Je moet heel hard thermomok, want anders dan werkt het niet.
1: Dan moet je iets anders winnen. Wat hebben we hier in de win? Een waterbuskaartje. Net dat de komende maanden met de sluiting van die brug ook wel een goed idee is.
0: Ja, ja, dat denk ik inderdaad. Want daar moeten we het ook nog over hebben. De Papendrechtse brug.
1: Ja.
0: Let erop, je kan er nog 2 weken van genieten. Want als het goed is, volgende week, over 2 weken...
1: Maar precies over 2 weken.
0: Ja, 17 juli, dan is de pret afgelopen.
1: Ja.
0: Ik rijd bijna iedere dag over de N3. En daar staat nu ook zo'n bord van, goh, let op, werkzaamheden. 17 juli tot en met 17 april 2027 staat er dan op dat bord.
1: Ja, inderdaad, 9 maanden in totaal.
0: Ja.
1: En,
0: dat gaat uitlopen natuurlijk, laten we wel even eerlijk zijn. Ik wil niet te pessimistisch zijn.
1: Het is een pittig planning. Volgens mij hebben ze ook gekeken van ja, als je het is vooral vanwege die brugklep die wordt vervangen en een aantal andere verstevigingen.
0: Ja.
1: Zo'n brugklep vervangen, dat kan je niet zomaar even eruit plukken en dan een nieuwe erin zetten en dan is het klaar.
0: Nee.
1: Het moet getest worden, gemonteerd worden. Dus 1 keer in de maand kan die brug even open en dan kan het scheepvaart even door.
0: Oh, ja.
1: Dat is een van de weinige punten om vanaf Gorinchem naar de zee te komen.
0: Ja, ja, ja.
1: Auto's voorlopig helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, fietsers ook niet.
0: Miles Smith en Niall Horan hebben een advies voor je. Dat is namelijk drive safe.

0: alleen als de Papendrechtse brug dicht is, maar gewoon altijd, alsjeblieft. Doe gewoon een beetje voorzichtig. En als je dan een minuutje later thuis bent, is dat ook geen ramp, mensen.
1: Ja, nog een leuke tip voor die Papendrechtse brug. Ja? RTV Dordrecht heeft een hele leuke serie op YouTube.
0: Okay.
1: Over de geschiedenis van de brug en hoe ze dat gaan bouwen en hoe dat, dat nieuwe brugdeel gebouwd
0: wordt. Right, daar hebben we volgens mij een klein stukje van laten horen. Dat was inderdaad een leuk dingetje.
1: Heel leuk.
0: Top. We zijn er doorheen, Freddy. Ik heb John Ryan nog klaarstaan, samen met Pitbull en Fireball.
1: Lekker.
0: Heb je nog...
1: knallen? Nee, vooral een fijn weekend eigenlijk gewenst. En hopelijk valt het mee, de hitte golf.
0: Ja, dat zal toch wel.
1: Ja.
0: Dank je voor het luisteren. Prettig weekend.
1: Fijn weekend.
0: Tot volgende week. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby. I'ma fire it all.
1: Jouw stad, jouw radio. Dansstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Philip van Es met het radioruim op nieuws. Bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om 2 uur 's middags. De politie heeft aan de Schieweg een andere man aangehouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. Het bebloede mes werd door de politie verderop in een heg van het Zadkien College aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de man die overleed na de fatale schietpartij op de Nieuwe Binnenweg is een 32-jarige man uit Rotterdam. Dat meldt de politie. De verdachten die vanmorgen zijn opgepakt voor de fatale schietpartij in het centrum van Rotterdam zitten allemaal nog vast. Het gaat om 3 mannen en 4 vrouwen. Ze komen uit Schiedam, Spijkenisse, Rotterdam en Ridderkerk en zijn 26 tot 36 jaar oud. De politie onderzoekt nu wat de rol is van de verdachten bij de fatale schietpartij. En een 60-jarige man uit Duitsland is maandag overleden nadat hij zaterdag in Renesse door de bliksem werd getroffen. Zo meldt de politie vandaag. Zijn echtgenote werd ook geraakt door de bliksem. Zij raakte zwaar gewond. Het stel was tijdens het onweer vlakbij een strandtent in de badplaats. De man werd nog gereanimeerd en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door de verhoging van 10 en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes gebruikt worden om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De kantonrechter heeft nu in 3 zaken waarin bezwaar werd gemaakt de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes van 2024 en 2025 betekent is nog onduidelijk. En dan nog het weer. Periode met zon, droog. Het is 21 of 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel droog en zon. Het wordt dan iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen een 30 minuten op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van de ANWB. Het is nog altijd druk in het zuiden van het land, maar de meeste files worden nu heel langzaam korter. Nog wel 50 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Komt door de afsluiting van de A27 dat het daar extra druk is. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoog nog 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 20 minuten. De andere kant op tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug ruim 20 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum ongeveer een kwartier vertraging. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De Erasmusbrug is nog niet open na anderhalve maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam is daar onaangenaam verrast door. De aannemer is vergeten de borden weg te halen, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Het asfalt van de noord- naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar al het fietsverkeer overheen te laten gaan. Het is nog onduidelijk wanneer de brug wel open gaat. En de politie heeft woensdag een 41-jarige Rotterdammer en een 37-jarige man uit Almere aangehouden voor de invoer van 350 kilo cocaïne. De drugs zat verstopt in een container met metaalschroot in de haven van Antwerpen. Nadat de Belgische douane de container onderschepte, kon achterhaald worden waar de lading naartoe werd gestuurd. Direct daarop zijn afgelopen woensdag de twee mannen aangehouden in Rotterdam. Bij een steekpartij aan de Vijverhofstraat in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. Het voorval vond plaats om

Dat was Kingfisher op je radio. Dit is Dresdstad FM. Een hele, hele, hele goedenavond. Ja, het is weer de grote vrijdagavondshow die op je antenne helemaal aan het losbarsten is. Welkom, leuk dat je weer luistert. Je zal het vanavond even met mij alleen moeten doen. Nanda is er vandaag niet bij. Geef niet. Hoop ik dan dat je het ook leuk hebt als ik er alleen ben. Of dan is, ja, misschien zat je wel heel erg op Nanda te wachten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, dan ga je haar waarschijnlijk wel even missen. Volgende week, als het goed is ze er gewoon wel weer bij trouwens. Ja, lekker weertje, hè. Fijn. Niet zo heel erg warm, daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Maar dit, 21, 22 vandaag geloof ik. Ja, daar doe ik het wel voor. Dat vind ik wel lekker. Hier kom ik wel mijn bed vooruit, zullen we maar zeggen. Gewoon heel erg mijn bed vooruit kom, is de leuke muziek die ik heb meegenomen. Iets eerder dan ik eigenlijk helemaal een beetje gepland had, hoorde je The Sun Will Never Set. Van Kingfisher, die hoorde je hier op de rest van de VM. En je hoorde ook The Now met Wild Curse. Ja, ik moest mijn playlist een beetje aanpassen, want ik heb hier een vastloper op de computer. Dus ik moet even een klein beetje improviseren. Nou, ik hoop dat dat een beetje gelukt is. Ik zal je zo vertellen hoe het ervoor staat met het verkeer en zo hier in de buurt. Want ik zag een ANWB van een minuut. Dat ik dacht, heel veel file. Daar stond ik namelijk ook in. Ik was hier best wel laat eigenlijk in de studio. Maar goed, daar ga ik je zo meteen nog even een beetje verder over bijpraten. Ik heb nog meer leuke muziek meegenomen. Ik heb iets meegenomen wat heel veel herrie maakt. Maar waar ik wel heel veel zin in heb om dat zo meteen aan je te laten horen. Zo meteen ergens in deze uitzending ook doen. En ik heb nog meer plaatjes meegenomen van artiesten die ik heb ontdekt. Kan je of herontdekt op Pinkpop van 2 weken geleden. Daar was het echt heel warm. Maar goed, dat en zoveel nog meer zometeen natuurlijk in de uitzending. Ik heb weer 2 platen meegenomen. En nu van 2 steden waar ik zelf heel graag nog een keer naartoe zou. Of 2 plekken eigenlijk. Die ga ik ook gewoon lekker voor je draaien. Ik heb White Lies. Nou, die heb ik dus inderdaad weer gezien op Pop. Die heb ik met Tokyo. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En ik heb deze van Will Smith. Dit is Miami.

Tokyo van The White Lies. En daarvoor hoorde je nog Miami van Will Smith natuurlijk uit de jaren 90. Heel fijn plaatje is dat. Even kijken, wij gaan hier deze instarten. Zeker, want ik heb de verkeersinformatie nog. Dat ging net niet helemaal goed. Ergens halverwege het Rijnmond nieuws liep hier de computer waar de muziek normaal gesproken vandaan komt. Liep een beetje vast. Maar we hebben hem. Volgens mij heb ik alles opnieuw opgestart en gaat hij het zo meteen weer doen. Ik hou in ieder geval hier mijn vingers gekruist. Ik ga je de verkeersinformatie geven. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. 9 kilometer tussen Knopendel en Afrit Arkel. En het is enorm druk op de A16 in beide richtingen. Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen 10 kilometer tussen Breda Noord en Dordrecht. Maar de andere kant op, Rotterdam richting Breda. Daar staat, schrik niet, in totaal 20 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Klaverpolder. Daar sta je gewoon, gewoon sluiten. Zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelrijbaan is het niet leuk en niet gezellig. En dan nog op de A27 Breda richting Gorkum. 6 kilometer vanwege werkzaamheden tussen Nieuwe Dijk en industriegebied Avelingen. Doe dat natuurlijk niet zo goed als de ANWB, dat snap je wel. Maar goed, die had je nog even goed. En dan ga ik hier kijken of alles het weer doet. Komt-ie. Nee, nog niet. Nee, helaas. Dan ga ik hem vanaf hier gewoon instarten. Dat is ook geen probleem, want dat werkt. Uiteindelijk werkt dat ook. Dan is uitdoen en dan is dit Amy Winehouse met Rehab.

The Rockets, hoor je dan. Dan zou je denken, dat is een leuke band. Hè? Je hoort heel veel verschillende instrumenten en zo. Dat je denkt, nou, daar zit wel echt een hele band achter. Nee hoor, er zit niet een hele band achter. Dit is één jongen uit Canada. Die alles helemaal zelf doet. Dus alle meerdere stemmen die je hoort, dat is allemaal zijn stem die hij gewoon nog een keer eigenlijk heeft opgenomen. Ja, het komt eraan. Morgen gaat het beginnen. Morgen gaan we starten in Barcelona. Daar gaat de Tour de France, die gaat dan eindelijk weer beginnen. De jacht, 3 weken lang in Frankrijk en in Spanje dan dus ook. Naar de gele trui, wie gaat hem bemachtigen? Ik heb de ploeg van Pogacar gezien. Jeetje, daar zitten... Oh, die hebben wel echt een sterrenelftal zou ik willen zeggen, maar het zijn er 8. Maar die hebben er wel een paar meegenomen. Wat er nieuw is dit jaar trouwens in die Tour, dat is de ploegentijdrit. Althans, die is niet nieuw, maar de regels zijn een beetje anders. Normaal gesproken was het altijd de ploegentijdrit. Dan is er een bepaalde renner, de zoveelste renner, die bepaalt wat de tijd is voor de hele ploeg. Maar dat hebben ze eruit gegooid. De nieuwe stel telt namelijk de tijd van elke afzonderlijke renner. En dat is best wel bijzonder. Ze hebben dat voor het eerst 2 jaar geleden hebben ze dat uitgetest in Parijs-Nice, als ik het goed zeg. Dan werkte dat best wel prima. Maar dat betekent dus dat ploeggenoten niet meer hoeven te wachten. Of dat ze juist vooruit kunnen rijden, mocht het nou zo zijn. Want, en dat kan in Barcelona heel goed, de streep ligt namelijk op de klim naar het Olympisch Stadion. En daarvoor moeten de renners ook al de Montjuïc op. Inderdaad, dus... Ja, het kan zomaar zo zijn dat hele ploeg eigenlijk een soort springplankje wordt voor de klassementsrenners die daar zelf op eigen kracht zo snel mogelijk die 2 pittige heuvels op mogen. En zo dus alvast een beetje tijd kunnen pakken. Ja, en dan wordt hier dus waarschijnlijk de beste klimmer de eerste gele truidrager en niet de snelste ploeg in totaal. Dat is wel bijzonder. Maar even kijken hoe het uitpakt. Lijkt me hartstikke leuk. Ik wil het wel graag zien. Ik ga Summer Rain voor je draaien. Dit is Friday.

0: Vervolgens hoorde je Summer Rain van Friday, Lost on You van LP en Uptown Girl van Billy Joel. Ja, het is tijd voor de stoffenplaat. En dat is een plaatje die ik al een hele tijd niet meer op de radio heb gedraaid. Maar jou wel weer heel erg graag wil laten horen. En dit is een plaatje dat niet past bij de grote vrijdagavondshow. Want het gaat over een andere dag van de week.
1: Is natuurlijk...
0: Oh. Ja, mijn koptelefoon viel half af. Dat is een plaatje van een band uit de jaren 80. 1983 om precies te zijn. En het gaat om Blue Monday van New Order. Waarom we het ook wel vaker niet op de radio draaien. Dit is een plaat van 7,5 minuut lang. En ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje te lang om op een normale manier op de radio te draaien. En komt dus eigenlijk alleen maar voor in stoffenplaten of hele specifieke radioprogramma's die dit plaatje nog wel eens willen draaien, zeg maar. Die voor albumversies gaan en dat soort dingen. Daar is het hartstikke geschikt voor. Maar ja, gewoon normaal in een radioprogramma. Een plaatje van 7,5 minuut. Met een intro van 2 minuten. Brrr, jeetje. Ja, daar gaat bijna niemand gaat dat doen. Het kon bijvoorbeeld in de jaren 80 ook niet op een normaal 7-inch singeltje uitgebracht worden. Het moest speciaal op een maxi-single van 12 inch. Hè, net zo groot als een normale LP, zeg maar. Die is trouwens wel heel erg geliefd. Want de hoes van die maxi-single, van de originele maxi-single, dat had ook het uiterlijk van een 8-inch floppy disk. Van zo'n oude 8-inch diskette. Zo'n hele grote is dat. Die gaat ook vele malen over de kop, zeg maar, nu als je hem zou willen kopen. Maar hij werd toch op de radio, in ieder geval in Nederland op Hilversum 3, toen het zo nog heette, werd hij ook relatief vaak gedraaid. En daarom ging het gewoon naar de derde positie in de Nederlandse top 40. Ja, in het Verenigd Koninkrijk, het thuisland van New Order, daar is het gewoon de best verkochte 12-inch single aller tijden. En het wordt dan ook beschouwd als een pioniers van de moderne dans- en housemuziek. Ja, een intro van 2 minuten kan ik dan heel lang blijven praten, maar dat ga ik niet doen. Dit is New Order, Blue Man.

1991 van Derek Fine hoorde hier op de Rechtsstad FM. Ja, het eerste uur dat zit er inmiddels alweer op. Zometeen krijg je het nieuws van mij. We hebben nog steeds wat computerproblemen hier. Dus dat is nog niet helemaal opgelost. Dus normaal gesproken krijg je het Rijnmond nieuws. Maar dat wordt zometeen gewoon heel even het Enrico nieuws. Ja, dat kan er ook even niet zo heel van doen. Dus dat ga ik zometeen voor je verzorgen. En dat doe ik na In the Dark van Purple Disco Machine.

Ja, dan het nieuws. Met mij, met Rico. Hi. ja, de Erasmusbrug die zou eigenlijk vandaag open moeten gaan om 4:00. Maar dat is helaas niet gelukt. De afzettingsborden op het kruispunt die staan er gewoon nog steeds. Ja, dat was nogal vervelend de afgelopen weken. Want de Erasmusbrug is dicht. En dat is toch wel een belangrijke verkeersader in Rotterdam. Ja, mensen moesten echt helemaal omrijden via de Willemsbrug of de Maastunnel. Maar ja, het werk op het kruispunt is nu klaar. Maar dat is ons niet verteld. Dat zei Peter van Drunen van Stadsbeheer op Rijnmond. Vol trots waren we dat het werk aan de brug vol schema verliep. Maar dus gecombineerd met het werk aan het kruispunt. En we waren verbaasd toen we hoorden dat de borden nog niet worden weggehaald. Het gaat om miscommunicatie. Want blijkbaar zijn alle werkzaamheden in ieder geval wel gewoon klaar. Maar helaas nog niet gelukt om ook dan weer de brug open te gooien. En een aantal... de politie in Rotterdam heeft twee verdachten aangehouden voor betrokken hebben een drugstransport vanuit de haven van Antwerpen. Het gaat om een 41-jarige Rotterdammer en een 37-jarige man in Almere. We worden gelinkt aan een container met metaalschroot waarin 350 kilo cocaïne was verstopt. Politie en de douane in België legden beslag op een container met bestemming Nederland. En een eerbetoon aan Wim T. Schippers in het depot. De pindakaasvloer die is weer terug. Moet ik even goed zoeken. 400 kilo pindakaas is er inmiddels gesmeerd uit de emmers van 10 liter. Die speciaal voor de reconstructie zijn geleverd. De vloer was een moeilijk te maken. Want ja, pindakaas is nogal plakkerig en iets minder... het smeert niet zo lekker als je dat op die manier moet doen. En dan het weer. Morgen temperaturen 23 graden aan de kust. 25 graden lang landinwaarts. Maar nergens neerslag. Je kan prima de zee in. Want de zeewatertemperatuur is inmiddels al opgelopen tot 21 graden. En dat is best oké. Zondag heeft het dus om het lastiger. Er is meer bewolking, maar het blijft wel gewoon droog. Temperatuur tussen de 21 en 23 graden. Dinsdag dan gaat er mogelijk een buitje vallen. En tot en met woensdag blijft het zo'n 24 graden. Daarna gaat het weer boven de zomerse grens van 25 graden komen. En dan de verkeersinformatie. In deze regio staat er nog één belangrijke file. Die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Zo, ben je ook weer helemaal bijgepraat? Gaan wij door met muziek. Dit is Direct. Dit is How My Heart Was Won.

Clocks van Coldplay hoorde je. En daarvoor nog direct met How My Heart Was Won. Ja, ik ga het bioscoopnieuws met je bespreken. Bioscoopnieuws gaat over de film Masters of the Universe. En ik heb zelf het origineel nooit echt gezien. Ik heb een beetje de memes een beetje meegekregen, dat wel. Maar ja, nooit echt... hoe zeg je dat? De originele serie of zoiets gezien. Nee, helaas nooit. Het is wel volgens mij een gemis. Want volgens mij was dat wel echt heel grappig. Masters of the Universe is een film over een superheld die, nou ja, zich niet altijd even serieus neemt. En ik denk dat dat een beetje de beste omschrijving is. Hij wordt ook niet zo serieus genomen. Hij neemt zichzelf niet zo serieus. Vindt zichzelf wel heel tof, want het is tenslotte wel een superheld. Maar ja, ik vond het vooral ook gewoon heel grappig. Masters of the Universe gaat namelijk over He-Man. En ja, ik kan ook niet zo heel goed uitleggen wat het nou precies was. Want ik ken de historie ervan gewoon niet zo heel erg goed. Behalve dan de memes en zo. Skeletor zit er uiteraard ook gewoon in. Dat is de slechterik van het verhaal. Dat is een soort, ja, man met een schedel en een zo'n kap over zijn hoofd. Zodat je hem verder niet zo heel erg goed kan zien. Ja, en daar vecht hij dus tegen. Dat zijn elkaars rivalen, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk kom je achter... de origin story is het, zeg maar, van He-Man. Waar die nou precies vandaan komt. Van welke planeet dat hij nou precies komt. En hoe die dan op aarde terecht is gekomen. Dat stukje op aarde is trouwens echt maar heel kort in de film. Dat kan ik wel alvast een beetje verklappen. Want ja, wat hij doet is niet op aarde. Hij is op aarde gekomen om te schuilen. Zo kan ik het eigenlijk kan ik dat wel zeggen. En als het gewoon weer nodig is, ja, dan verdwijnt hij gewoon weer naar zijn eigen planeet. En daar vindt alle actie, vindt daar in ieder geval plaats. Dus je hoeft er niet heel veel van te verwachten wat hier op aarde gebeurt. Dus dat is wel leuk. Is het een leuke film? Ja. Zit er heel veel humor in? Ja. Word ik er blij van? Jazeker. Ja, ik word er heel erg blij van. Ja, vind het leuk. Mocht je toevallig tijd hebben dit weekend of in de komende weekenden, misschien wil je het wel even bewaren voor het volgende weekend, wanneer het misschien wel weer zomers warm gaat worden. Dat zou zomaar kunnen. Dan kan ik je Masters of the Universe van harte aanbevelen. Zeker. Ik ga weer muziek voor je draaien. Dit is Nielson met De Hoogste Versnelling.

If You Wanna van de Vaccines, hoor die hier op de Rechtstap FM. Die moet ik zo meteen pas gaan draaien. En ik ga je alvast een beetje waarschuwen. Het volgende liedje is herrie. Ja, flinke herrie. Ik ga je alvast even de waarschuwing geven. Ik zou zeggen, als je die herrie niet wil meemaken, zet dan ja, over een minuutje ongeveer, ja, 3,5 minuut ongeveer, je radio even uit. Zoals je waarschijnlijk weet, als je vaker luistert, dan ben ik 2 weken geleden naar Pinkpop geweest. Daar heb ik vorige week al over verteld. En toen kon ik niet alle plaatjes draaien in de uitzending die ik eigenlijk heel graag had willen laten horen. Wij zijn namelijk ook naar Electric Callboy geweest. En Electric Callboy, dat is, ja, gewoon lekkere herrie. Het is echt een bak herrie is dat. Wij stonden redelijk vooraan bij het podium. En een uur later stonden we, nou, ik denk wel 10 meter naar achter. Omdat we weg waren geblazen. Door het geluid wat deze mannen produceren. Wel leuke herrie. Want ze doen iets wat heel weinig voorkomt. Zij mixen hard metal met elektronische muziek. Ja, nou, hard metal, dat is in mijn ogen altijd een beetje brullen om het brullen. Daar wordt in gegrund en dergelijke. Dat gebeurt hierin ook, want het is tenslotte een mix van verschillende stijlen. Maar er zit dus ook gewoon elektronische muziek zit er dus, zeg maar, in. Dus de EDM's en de dubsteps van deze wereld, om het zo maar een beetje te zeggen. En de house zit er ook zeker in. Ze hebben een liedje gedaan waar een schlager in verwerkt is. Ja, het is heel creatief allemaal. Het komt uit Duitsland, Electric Callboy. Het staat ook volgend jaar ergens in de Ziggo Dome, volgens mij, of zo. Maar ja, het was echt heel erg leuk. En ik denk dat dit het leukste liedje is wat ik van Electric Callboy voor jou mee kan nemen. Daarbij gezegd hebbende, dit is niet het meest rustige liedje. Maar er zitten hier ook wat mixen in van, dit is niet Koreaans trouwens, dit is Japans. Baby Metal doet mee, dat is een Japanse dame die ook normaal gesproken metal muziek maakt. Dus dat mixt hier wel lekker. Maar ja, het is wel een beetje herrie. Kan er ook niks aan doen. Dus zet je radio ietsje zachter als je niet zo heel erg goed tegen herrie kan voor de komende 3,5 minuut. Want hier is Electric Callboy en Baby Metal met Ratatata.

Zo, even bijkomen.nl. Ja, dat was dus Electric Callboy en Baby Metal met Ratatata. Ben je niet weggelopen? Nee, fijn, dankjewel. Ik vond het dus heel erg leuk om dat mee te maken. Het is dus niet alleen maar schreeuwen. Er zit ook echt een beetje normaal geluid in. Ze hebben nog heel veel meer leuke liedjes. Dus Electric Callboy kan je zeker even opzoeken op het moment dat je zin hebt om... Nou ja, weggeblazen te worden door muziek. Ik dacht, ik praat er even tussendoor, want anders wordt de overgang wel heel erg groot naar deze track van Dick Dex en Vali. Wie is hier nou gek?

Miley Cyrus met Flowers op de rechter de FM. En daarvoor die nog Diggy Dex en Franz Ferdinand. Ook zo'n herontdekte band van Pinkpop waar ik ben geweest. Ik wil er niet al te veel over opscheppen, maar een klein beetje mag, hè? Klein beetje mag altijd. Dat is geen probleem. Het WK voetbal, dat is natuurlijk al een tijdje onderweg. En het duurt ook nog wel eventjes voordat het klaar is. Ik moet het toch even doen. Er worden nog 3 wedstrijden worden gespeeld bij de laatste 32. Dat zijn Australië, Egypte, Argentinië, Kaapverdië en Colombia, Ghana. Ja, en mijn app vraagt nu of ik toch voor morgen 7 uur, 's avonds, de 8e finale wil invullen. En ik dacht, ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik precies moet doen. Maar of ik dan even de standen wil voorspellen. Zeg maar. Of de wedstrijd even wil voorspellen. Nou, ik kan er nu in ieder geval kan ik er 6 van de 8 kan ik er voorspellen. Dus dat gaan we maar zo even doen. Canada, Marokko. Dus dit is de stand na verlenging. Canada, Marokko. Lastig. Weet je wat? Ik denk weer penalties. Ik ga voor 2-2. Ja, Canada-Marokko 2-2. Paraguay-Frankrijk. Frankrijk is wel echt heel goed. Ik ga voor 3-1. 1-3 voor Frankrijk dus, die wint. Brazilië-Noorwegen. Dat vind ik wel echt wel de moeilijkste, denk ik, om te voorspellen. Want ik vind Noorwegen heel goed en ik vind Brazilië ook best behoorlijk. De wens is de vader van de gedachte, of zo is dat spreekwoord, toch? 1-2 voor Noorwegen. Kom maar door. Ik ga iets geks doen. Ja, Noorwegen gaat Brazilië uitschakelen. Waarom ook niet? Mexico-Engeland. Ja, dat gaat Engeland wel winnen. Met 1-2. Portugal-Spanje. Ja. De derby van het Iberisch Schiereiland. Ja, daar kijk ik wel echt naar uit. Maandag 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Mooie tijdstip. Kan je lekker in ieder geval voor de buis kan je zitten. Dat is wel een goeie. Ik heb Spanje als wereldkampioen. Dus Spanje moet wel winnen. Het is ook wel het duel van de vallende ziekte. Oh, die Spanjaarden liggen echt het gras van heel dichtbij te bekijken af en toe. Maar het wordt 1-3 voor Spanje. Ga ik wel voor. Verenigde Staten, België. Ik gun het de Belgen. 0-1 voor België. Jawel. Nou, Zwitserland.

Zwitserland is door. Dat weet ik, maar die kan ik verder dus nog niet voorspellen. Nou, bedankt. Ik heb het weer even netjes ingevuld. mijn WK-poeltje. Ja, ik doe het trouwens best wel goed eigenlijk. In het begin bakte ik er helemaal niks van, want er waren al die verrassende uitslagen. En nu sta ik in een pool van 40 negende en in een pool van 77 sta ik 11e. Ik ruik de top 10 inderdaad. En nou ja, wat mij betreft ga ik er nog even door met goed voorspellen. De eerste poolfase, zeg maar, die eerste wedstrijden, zeker die eerste wedstrijdronde. Ja, dat ging eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. Ik hoop dat het nu een stukje beter gaat. Ik ga The Now voor draaien. Dit is Wild Curse.

been pretty.

Ja, met de ambiance is hier in ieder geval helemaal niks mis op de Rechtsstad FM. Het is de grote vrijdagavondshow nog maar een paar minuutjes voordat dit programma ten einde komt. En ik heb een wisje dat nog even op de valreep voor je. Over Microsoft, want ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik denk dat 90% van de wereld werkt dagelijks met iets van Microsoft. Of dat nou een PC is of misschien wel het besturingssysteem van de spelcomputer Xbox. Dat zou natuurlijk ook allemaal kunnen. Bing ken je waarschijnlijk ook wel als zoekmachine. Niet zo populair als Google natuurlijk, maar hè, ja, dat zou zo normaal kunnen. Maar het is al een hele tijd geleden dat Microsoft is opgericht trouwens. In 1975 werd het voor het eerst daadwerkelijk opgericht, officieel. Bill Gates was toen CEO en Paul Allen, een goede vriend van Bill Gates, die heeft de naam Microsoft bedacht. Toen nog met een streepje, want het zou staan voor Microscopic Software. Microscopische software vanwege de microcomputer. Ja, computers waren toen nog enorme bakbeesten met van die grote magneettapes en dat soort dingen. Ja, en zij hebben het. Toen werd de microcomputer uitgevonden met de microprocessor, zoals we hem nu ook kennen, zeg maar. Daar wilden ze meer mee gaan doen, want dat leek hun wel gewoon heel erg interessant. En wat ze uiteindelijk bekend maakten, dat was in 1980 een samenwerking met IBM. Zij gingen een besturingssysteem maken daarvoor. 68 DOS werd gekocht van Seattle Computer Products. En het werd hernoemd naar PC-DOS. Dat staat voor Disk Operating System. Disk is natuurlijk in dit geval de harde schijf in de ding. Want alle andere computers werkten toen met floppies. En MS-DOS, wat zij, vanwege een hele handige constructie in het contract, zelf mochten uitbrengen. Ja, en daardoor kon het dus op alle gekloonde IBM's, want IBM was de eerste, de beste, zeg maar, microcomputers. Daardoor konden ze hun imperium een beetje uitbreiden. En het heeft uiteindelijk Microsoft, niet schrikken, 3 miljardairs en 12.000 miljonairs voortgebracht. Ja. Ik denk dat instappen nu misschien nog een beetje te laat is. Maar ja, je kan er in ieder geval flink wat geld mee verdienen met al dat computergedoe. Ik ga Blitzo voor je draaien. Dit is Offscript.

Blitzo met Offscript dus op de Rechtstad FM. Het is de grote vrijdagavondshow en die komt bijna tot een einde. Ja, helaas, het zit er alweer bijna op. Ik heb nog een paar minuutjes aan zendtijd. Dus dat betekent dat ik moet gaan afsluiten. Het zit er alweer op. Inderdaad, volgende week dan zijn we er nog wel. Even kijken. Wij hebben nog 2 uitzendingen en dan hebben we een korte zomerstop, inderdaad. Volgende week is Nanda er, als het goed is, wel weer gewoon bij. Dat heeft ze me wel beloofd. Dus belofte maakt schuld, Nan. Je moet er gewoon weer bij zijn volgende week. Dat is wel zo gezellig op de zender. Dus ik zou zeggen, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Luister vooral weer gezellig naar de Grote Vrijdagavondshow. Ik zou zeggen, ik ga afsluiten met Pommelien Thijs. Dit is Ik Moet Gaan. Doei doei! De stad wordt

0: Dat is een klein deel van het totaal. De andere reacties waren vooral steun. Meldpunt Online Discriminatie heeft op X en Facebook 10 tot 20 reacties als strafbaar beoordeeld. Die zouden inmiddels zijn weggehaald. En dan nog het weer. Het is zonnig en 22 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Tot Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat nog altijd een lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Zijn er een uitgebrande auto aan het bergen, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de rechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files. Pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AAL, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarep.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5:00 s'nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waarbij ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En bijna 3:00 later dan gepland is de Erasmusbrug weer open voor autoverkeer na anderhalve maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4:00 open gaan voor al het verkeer. De gemeente Rotterdam werd onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4:00 nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar, waardoor de opening even op zich liet wachten. Het asfalt van de noord- naar de zuidzijde van de brug werd vernieuwd. Daardoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 6:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Singel is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zij op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7:00 enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de kantonrechter in Utrecht heeft bepaald dat de verkeersboetes in 2024 en 2025 niet verhoogd hadden mogen worden. Door die verhoging van 10% en 3,2% is de verhouding met boetes voor andere strafbare feiten uit het lood geraakt, zegt de rechter. De kantonrechter zegt dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen, zoals dat in de afgelopen 2 jaar het geval was. De rechter heeft nu in 3 zaken waarin bezwaar werd gemaakt tegen de boetes teruggedraaid naar het niveau van 2023. Wat dit voor andere boetes uit 2024 en 2025 betekent, is nog onduidelijk. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Westerschelde-tunnel is in beide richtingen dicht door een ongeluk. Vooral richting de Belgische grens levert dat een lange file op. Je staat daar nu 1 uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt bij TikTok of live luistert bij de radio. We hebben deze uitzending, een 2 uur durige uitzending, weer een boren vol met nieuwe techno. Ja, en we hebben weer het best gedaan om weer de hele goede tracks uit te zoeken. Ik heb leuke namen zoals DJ Dextro, die onder andere voorbij komen. JD hebben we ook nog in de aanbieding. Norbak. Nou goed, ik kan wel eindeloos doorgaan. Maar het beste is gewoon om dat even lekker aan elkaar te mixen. We gaan dus nu in het eerste uur beginnen met deze track. Die had ik klaarstaan van Cardao. En dat is de 32 Bruce, heet die. Of 32 Bruce, waarschijnlijk. Dus nog lekker 2 uur lang techno op je radio. Ik zou zeggen, sit back and relax of ga je allemaal los. Basic Beats.

zit het er alweer bijna op voor dit uur, deze week. Dat betekent zometeen, na het nieuws hebben wij nog lekker een blokje van het tweede uur. En dat gaan we nog eens een keer lekker door met de techno. Iets meer uptempo nog zelfs. En ja, zoals elke week belooft dat heel wat te worden. Dus ik zou zeker blijven luisteren. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer, de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later nog gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert, dat je bent gebleven en het nieuws hebt geluisterd. En dat je dus weer terug bent bij Basic Beats in het tweede uur. Dus voor deze week, als je op vrijdag luistert, dan heb je geluk. Want het wordt nog eens een keer herhaald op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM ook. Ja. Maar nu zijn we dus lekker live op de vrijdagavond. We gaan nog een uur lang heerlijk techno draaien. We beginnen gelijk goed met de DJ Dextro. Het nummer heet Convergence Detroit. Nou, dat belooft al heel goed. En dat klinkt ook heel goed. Net zoals het de rest van het uur. Dus zeker blijven luisteren. Basic Beats.

Ja, dan zit het er deze week alweer bijna op. Ik ga er nog een achteraan mixen, nog een paar achteraan mixen. Ik heb weer te veel tracks uitgezocht voor deze week. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik heb wat keuze kunnen maken ook nog eens een keer. Dus je hebt alleen de beste, nieuwste techno tracks gehoord deze week. Zoals elke week eigenlijk, hè? Als je op vrijdagavond luistert, dan luister je live bij Drechtstad FM. En bij TikTok kijk je dan live. Maar dan wordt het nog eens een keer herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Dus dan kan je allemaal terugluisteren. En het staat ook nog eens een keer op Soundcloud. En daar worden dus alle uitzendingen gewoon weer op gezet. Zodat je die kan terugluisteren. En dan heb je ook natuurlijk de uitzending gemist van Atos Radio en Drechtstad FM. Heel veel luistermogelijkheden, als je er geen genoeg van kan krijgen. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. En ik ga nog een paar inmixen. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Pieter van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Maya Mastique. Dit is de Adam Beyer en Leighton Girodani en Green Velvet Extended Remix of Party All The Time bij Sherem. Next, Neil Six en Clary Yates with the Extended Mix of Through It All. Volgens

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.
1: NT.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan binnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen. Om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins. En ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... De tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja.
0: Ja,
1: die klinkt beter. Hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Yeah.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Yeah.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan 3 kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat de grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar was de Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daar naar luisterde. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriani, zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja.
0: Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb ik prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Kijk. Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel of dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, wat dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Area, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Dus natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heb ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar ja, die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen, we hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: krum. Hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, ja, is het anders als gitaar. Ja. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt, Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten, The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen en in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we erbij geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat op die manier mocht doen. Ja.
0: Ja, word je gewoon een beetje stil van, Jacques.
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, een hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. En dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat

0: Zijn hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet, mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
1: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
0: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
1: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
0: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
1: dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
0: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar een next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje verhuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt. Als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
1: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
0: Nee hoor, maar nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
1: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
0: Ja,
1: in alles.
0: Nou ja, zeker.
1: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
0: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
2: Nee, welk nummer?
0: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
1: Future Invention?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden. Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30-man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA-speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Anders spelen als dat...
1: Dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar. En dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand om mensen te ontmoeten. Maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik al zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Want dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt... Die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet de bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien. Ja. En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, dat zou... Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk, graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan. Voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed joh.
1: Ja.
0: Oké. Dit was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel Mark dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Yeah. Zijn hier de gast.
1: Ja. Yeah.
0: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: Pieter van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de Burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is 1 persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparatie.